0: CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.
1: Radio

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkoot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talens heeft Navi Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Noor Vits sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkoot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In een zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navi Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkoot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talens heeft Navi Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Noor Vits sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Protest aan het adres van Ed Sheeran op zijn eerste concert sinds de hele Macklemore-heisa in Philadelphia in de VS. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt heeft. Nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium. Aan het concertgebouw werd dan ook geprotesteerd pro-Palestina. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De zanger heeft zich ook geëxcuseerd. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Waarom hij terugkeerde naar het Witte Huis, dat willen ze niet bevestigen. Mogelijk heeft het iets te maken met de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat nu 11e, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisator ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt. Maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: De vroege zondagochtend, het is 7 uur geweest. Earth and Fire uit Nederland en de weekend. Ja, het is weekend. Profiteer daarvan, samen met Demerstad en de leukste gouden ouwe.
1: De nummer 1 in classics, Demerstad. Chris van Lopstal.
0: Hier zijn de Four Tops.

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Profiteer nu van voordelige acties bij Verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

Ja, we vermelden het hier al jaren onder Gloria Estefan, maar eigenlijk was het toen officieel de Miami Sound Machine met zangeres Gloria Estefan. Maar ja, die heeft die band dan achter zich gelaten en heeft eigenlijk min of meer alle rechten geclaimd van de nummers. Dr. Beat was dat. En dit is Elton John over Daniel. Hij zingt hier in het liedje Daniel My Brother, maar het was niet zijn broer waarover hij zo... Nee, het zou een goede vriend zijn geweest. En als Elton John een goede vriend heeft, dan moet je dat letterlijk nemen. Daniel.

Soms vraag ik me af of het leuk zou zijn om koning te zijn elke dag. Ik weet dat niet of dat zo'n toffe job is. Maar ja, goed, hier zit dan ook nog een King Without a Crown van ABC. En vanaf dan zijn ze toch eigenlijk een beetje gehandicapt, hè? Ja,

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

Ik moet u Lionel Richie niet meer voorstellen. Die had al lang zijn pluimen verdiend bij de Commodores. Maar dan ergens, ja, begin van de jaren 80 heeft hij zich afgescheurd van de Commodores. En is hij, ja, met een solo-carrière begonnen. En ook dat heeft hem geen windeieren gelegd, hoor. Dit was de opvolger voor All Night Long. Je hoorde Running With The Night van Lionel Richie. Daarvoor Neil Diamond en Cracklin' Rosie. En ondertussen neem ik u mee terug naar de 80's met de groep T-Pow. Die hadden een dikste hit met China In Your Hand. Maar dit was ook wel leuk. A little bit of your heart and soul.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Murray Head, Jesus Christ Superstar. Een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Het is bijna 8 uur. Tot aan 8 heb ik nog de groep Beep voor je. En wat ze zijn, dat stellen ze zichzelf nu eventjes voor. Hè. Ik hoef dat niet meer te zeggen. Het is een rockmachine. Hè.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niet kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Dian de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. En het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
4: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen en die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren. Hoeveel organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
3: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.

0: Maar het is eigenlijk zo'n beetje niets is wat het lijkt, hè, want alles is een beetje ja, gecamoufleerd, zullen we maar zeggen. Het Stan Ridgway met Camouflage, een beetje mysterieuze song die de top 10 bezette in 1986. Goedemorgen allemaal, welkom in deel 2 van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Johan Verminne zingt over zijn lievelingsstad, nog steeds Brussel. En pas op, zo groot is dat niet, want Brussel zit in zijn binnenzak.
2: Brussel.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Engelse groep Racy scoorde met Come On Baby, Do You Love On Me. En ze hadden ook nog een tweede hit. Een jaar later deze Some Girls Will, Some Girls Won't. Ja, die van Bananarama, die wilde wel. Die hadden de hitparade toch eventjes in de macht, hoor. Zo begin jaren 80 en midden van de jaren 80. Hier zingen ze over Robert De Niro. Die zou aan het wachten zijn op de dames. Maar ik geloof er geen barst van.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sikkelvoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Can you beat since she likes bread and butter? Ik mag hopen dat het vandaag op deze zondag iets meer mag zijn bij het ontbijt dan alleen maar bread and butter. Er zijn toch koffiekoeken en zo, hè? En pistoleetjes en goeie boter, hè? Hé, niet van die margarine, hè? Daar moet ik niet van hebben, hè? Nee, echte boter, hè?

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Het volgende feestseizoen komt.

0: kaal visje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: Het is allemaal een beetje magisch met Queen. It's kind of magic. Daarvoor Emily Starr, Belgische producten. No, no, sheriff, don't shoot my guy. Ja, ik weet het niet. Maar die sheriff die zegt dat ook allemaal niet zitten. Boy George kennen wij vooral van The Culture Club. Want die heeft een aantal soloplaten gemaakt. En hij heeft ook nog eens een groepje gehad. Dat heette Jesus Loves You. En één hitje. Deze Generations of Love.
1: I've

Wat is dat allemaal, zeg maar. Zo lopen voor de madame. Allee, allee, allee. En zo kruipen voor de madame. Eloise, Barry Ryan. Drama, drama. Hey, bijna 9 uur. De Bee Gees heb ik nog tot aan 9. En You Win Again. Als dat zo is, You Win Again, dan moet u dus dringend uw lotto gaan invullen, hè. Want het gaat erom spannen natuurlijk bij de volgende trekking.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu vijfde. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat zesde. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijkspel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
4: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten de 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
3: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
5: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
3: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Even over 9, OMD was dat door Castle Manoeuvres in de dag helemaal voluit in Enola Gay. Een hele goede morgen allemaal, deel 3 van de ochtend. Tot een uur of 10 blijf ik hier nog eventjes zitten.
1: Chris van Opstal.
0: En grapefruit is dit, ja, met deep water. Ik hoop dat hij goed kan zwemmen.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Eigenlijk mogen wij toch niet klagen. Ik heb daar straks nog gezegd, hopelijk is het vandaag een beetje meer dan alleen maar bread and butter bij het ontbijt. En kijk eens, meteen een glasje champagne. Een champagne ontbijt, wij worden hier verwend. Een glass of champagne van Sailor. Dit is Demerstad met Timmy T. En we gaan het nog eens proberen. One more try.

Ja, je kan tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn natuurlijk. Vraag haar paspoort desnoods, vraag hoe oud ze is. Want voor je het weet, dikke miserie, hè? Oh Susie, we are much too young. Ja, dat zal wel. En Cindy en Bert hopen dat het altijd zondag blijft. Toch misschien een beetje veel van het goeie, hè, in mijn wiede zondags.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Belgisch groepje, hè? Sunny Side Up. Pas op. En een Sunny Side Up, u weet wat dat is, hè? Dat is een spiegeleitje, hè? Maar goed, Belgisch groepje dus. Sunny Side Up onder leiding van Raf van Brussel. She makes me happy. En dit is Benny Nijman.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Wasser.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

Mireille Mathieu met de rollende R, Acropolis, adieu. En zo is het bijna 10 uur. Ik heb Peter Maffay nog zo meteen met Uber Siebenbrücken, Must to Gain. Jawohl, jawohl. En Jigsaw is er ook met die Blow It All Sky High.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. Soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kuhn. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Half a Boy and Half a Man. Ja, dat was rock and roll van Nick Lowe in 1984. En zo begonnen wij op deze zondag. Het is 10:00 geweest, 20 september 2026. Dank je, Chris, voor de voorbije radiouren. En wij zitten klaar voor 2:00 graffiti. Een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad. In een redactie en een samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: Een hele mooie muziek van Anneke Christie. Dit is een nummer uit 1981. Jij en ik.
3: Ik zag

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort? Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbornstraat 30, Alke.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Een productie van Giorgio Moroder door Donna Summer met I Feel Love. En My Girl, dat was een soul classic van The Temptations uit de 60s. Tot 6 uur stelt Kantklosclub de Vlasblommen nog tentoon in het Damiaan Instituut in Aarschot, met doorlopend demonstraties en de mogelijkheid om kantgerelateerde zaken aan te kopen. Inkom en parking zijn gratis en rolstoel toegankelijk. En ook vandaag organiseert voetbalclub TW 3000 in het jongensschool in Tieltwingen pastadagen. Vanmiddag om 11:30 gaat de keuken open en dan nog eens om 17:00. En de jeugd van het Aleidis Theater in Aarschot voert Armandus de zoveelste op. Over de koningin die niet meer wakker wordt, maar om haar te redden trekken de koning en zijn gevolg het Zwarte Woud in. De voorstelling vanmiddag begint om 14:00 en de inkom bedraagt €12. En nu tijd voor Dave & Annie, de Eurythmics uit de 80s. En Right By Your Side.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Veel muziek uit Viva Las Vegas. Dat was de King Elvis Presley. En A Horse With No Name kwam van Amerika. Sinds vanmorgen organiseert Natuurpunt Aarschot vanuit Den Akker in Rillaar een trage wegenwandeling. Je kan opteren voor de 5, 10, 15 of 20 kilometer. Er zijn ook hondenwandelingen, bier- en wijnwandelingen en een fotozoektocht voor kinderen. Voor ieder wat wils, met andere woorden. En Natuurpunt organiseert ook een natuurwandeling van aan de Molenkouter in Geetbets over 3,5 kilometer door het gebied de Aronshoek. De ochtendwandeling is al vertrokken om 9 uur, maar je kan wel nog deelnemen aan de middagwandeling om 2 uur vanmiddag. En tot 5 uur vindt in Park Schoonhoven in Aarschot een dogfestival plaats. Je kan er terecht aan de kraampjes met hondenspullen voor demo's en je kan een tekening van je hond laten maken. Er staan ook foodtrucks voor de innerlijke mens en de toegang is meteen gratis. En dit komt uit War of the Worlds, Justin Hayward van de Moody Blues met

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Het is weer de tijd van het jaar.
3: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

De debuutheid van Roxette in de zomer van 1989. The Look. En daarvoor een uitnodiging om te dansen. Laissez-moi danser van Dalida. De Koninklijke Harmonie Sint Isidorus organiseert in de Sok in Deurne bij Diest een restaurantdag. Je kan komen smullen tussen 11:30 en 14:00 en tussen 17:00. Op de kaart staan koude schotel, steak, vidé, een vegetarische burger, een vispannetje en curryworsten. Meer info op www.khsi.be. Tussen 12:00 en 19:00 houdt ook zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot in zaal Oudrodenberg in Aarschot een mosselfestijn. Op het menu ook vidé, curryworsten en koude schotel. Meer info op de Facebookpagina van Chocudo Aarschot. En om 13:00 kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar in huizen Ernest Klaas in Zichem komen ravotten met de witte. Ze wagen er zich aan broodbakken op de authentieke manier in een echte vuuroven. De deelname bedraagt €4. En nu, onder het motto Belofte maakt schuld, Mr. Nick Kamen uit 1990. I promised myself.

Diana Ross en The Supremes met You Keep Me Hanging On. En vanmiddag tussen 1 en 6 houdt VZW het Balanske uit de Tieltwingen Balanske Feesten. Je kan de knuffelboerderij bezoeken, deelnemen aan een strooparcours met stokpaardjes en klompen en ook eendjes vissen. De kinderen leven zich uit in een springkasteel en met de schmink- en glittertattoos. En tussen 1 en 6 verandert het Heldenplein in Ham in een ontmoetingsplaats waar jong en minder jong samen kunnen genieten van muziek, kermisattracties en een vintage markt. De kinderen leven zich uit tijdens de kinderdisco in springkastelen en met een grieme stand. Meer info op de website van de stad stessenderlo-ham.be. En nu gaan we richting het nieuws van 11 en dat doen we met een nummer van Bob en Earl, maar hier in de rockversie van de Rolling Stones. Hier is de Harlem Shuffle.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: best wel stevig werken van George en Andrew van Wham, The Young Guns, Go For It. En zo begonnen we aan deel 2 van Graffiti op deze zondag 20 september hier bij Demerstad. Met een overzichtje van activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad. In een samenstelling en redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demerstad.
0: En ik heb nog meer stevig werk voor jullie, want dit zijn The Kings met All Day and All of the Night.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

song met die beroemde saxofoon-solo Baker Street van Jerry Rafferty. En daarvoor de hitsong uit Dirty Dancing, The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Om 2:30 en om 4:00 beleef je in Den Egger in Scherpenheuvel de Maya-show. Wanneer Emily in slaap valt, verandert haar tuinhuisje in een levensgroot insectenhotel. Inkom naar gelang de categorie €19,99 of €24,5. En om 2:00 vertrekt in het Begijnhof van Diest een gratis themawandeling onder het motto een tijdreis langs de gevels van de stad. Ondertussen ontdek je hoe het stadsbeeld door de eeuwen heen varieerde. Er kunnen maximaal 25 personen mee. Je moet maar eens informeren of je er nog bij kan. En nu brengen we hulde aan Jim Croce. Dat is de man die om het leven kwam bij een vliegtuigongeval 20 september.

0: CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.
1: Je hoort hem overal.
2: Dit is
3: Come on.

Ze hadden duidelijk nog plannen samen. Het Tonight van Tina Turner en David Bowie. En daarvoor een hulde aan Jim Croce, overleden in 1973 met Bad Bad en Leroy Brown. Om 2 uur vanmiddag vertrekken de Sint-Joris-vrienden op de parking van wijnproducent Danouise in Houwaard voor een wandeling over 8 kilometer naar de wijngaarden. Onderweg is er aandacht voor het oude gemeentehuis, de jongensschool, het standbeeld van de Hagelander, de pastorie en ook nog naar de Sint-Denijskerk met de erebegraafplaats van de in de Tweede Wereldoorlog verongelukte vliegtuigbemanning. Ook een klim op de zuiderhelling van de Houwaardse berg staat te wachten. Na de terugkeer bij Danouise krijg je deskundige uitleg over de wijnbouw. Ter plaatse wordt ook een wijntje gedegusteerd. De deelname aan de wandeling is gratis. Een heel programma vanmiddag om 2 uur te vertrekken in Houwaard. En nu trekken we naar Californië. En dat doen we met het Hollandse gezelschap Highlight. Een top 10 hit in 1977.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
8: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
9: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
8: Voor meer verf en minder betalen, gaan we VND inhalen.
10: Radio Demerstad.

Ze is bezig aan haar serie concerten in Parijs. Céline Dion met That's the Way It Is. En daarvoor When I Need You van Leo Sayer. Een compositie van Albert Hammond. En dan een overzichtje van het voetbalgebeuren voor vanmiddag om 2:30. Herk FC tegen Anadol. Om 3:00 VC Bekkevoort Keiberg. Deurne tegen Werchter B. Averbode Testelt Okselaar tegen Lille. Aarschot ontvangt Lübeck. RWL Sport A neemt het op tegen Kesselo B. Waanrode tegen Neerwinde. En Rummen tegen Valahia Tienen. En om 4:00 op Staaien speelt Sint-Truiden tegen Westerlo. En uiteraard komen we op heel wat van die wedstrijden terug in het Demerstad Sportcafé tussen 18:00 met de uitslagen en reacties. En nu een liedje over een mooie vriendschap tussen een zanger en een DJ. Peter Koelewijn over zijn vriend Rob Oud in Rotterdam.

Een heerlijk nummer van Andrew Gold, dat was Never Let Her Slip Away. En daarmee zit deze graffiti-aflevering er alweer op. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. Zometeen gaan we aan tafel en dat doen we in het gezelschap van Tommy de Graven met de nieuwe 12-2-show tussen 12 en 2 uiteraard. Wij spreken elkaar om 6 uur voor het Sportcafé. En afronden doen we met de Rubettes en deze Tonight. Smakelijk en tot

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
4: Een van onze inspecteurs op de motro heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
3: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

En dat was hem dus, Michael Jackson en Another Part of Me. Ja, als je dit hoort aan het begin van een uitzending op zondagmiddag, dan weet je meteen, er staat nog heel veel goede muziek op de planning. En dat is ook zo. Welkom, de 12-2-show op Radio Dijmerstad.

0: je 2 uur lang mee doorheen de mooiste klassiekers van de jaren 60 tot en met de jaren 90. Bekende hits, verrassende verhalen en natuurlijk die typische zondagmiddag. Dat fijne radiogezelligheidsmoment tussen 12 en 2 uur op Demerstad.
1: Tommy de Graven.
0: Fijn dat je erbij bent en zet het volume gerust een beetje hoger, want Classics, dat is altijd 12-2 op zondagmiddag.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
8: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

zondagmiddag, dat is even op adem komen. Ja, maar vooral ook genieten van de muziek die nooit echt de tijd raakt. En dit is er een mooi voorbeeld van. De Steve Miller Band en The Joker. Het was een wereldhit destijds. En deze typische relaxte sound met dat vleugje blues zorgt voor heel veel herkenning. En dat is meermaals te horen bij de Emmerstad, want we draaien de ene herkenbare classic na de andere natuurlijk. En dit is er een van de Vlaamse bodem. Ik heb het over Horky en Lieve Kleine Piranha.

In de sfeer van de zon blijven. En dat nog eens op een zondagmiddag. Ja, kijk, dat is een fijn gevoel natuurlijk. Soleil, Soleil van Middle of the Road. Dit zorgde in de jaren 70 voor een flinke portie vrolijkheid in de hitlijsten. En vandaag de dag hoor je ze regelmatig nog eens bij Radio Demerstad voorbij komen. En over het weer gesproken, ja, ik heb gehoord, volgende week wordt het niet slecht hoor. We gaan het straks eens van wat dichterbij bekijken, als je dat goed vindt.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

Een heerlijke portie ethisch vrolijkheid op zondagmiddag bij de Hemestad. What fun! Ja, dat scoorde in de jaren 80 en de titel klinkt vandaag nog altijd bijzonder toepasselijk. The Right Side One. Dus we gaan gewoon lekker door met de muziek op Radio Deimerstad. Want de 12-2-tafel zit alvast aan de goede kant. Eet smakelijk en geniet van de muziek op Radio Deimerstad. We gaan terug naar de jaren 70.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Keith Marshall uit de 81 en Only Crying. Je hoeft vandaag niet te wenen als je de weerkaart bekijkt. Ja, toch zeker niet wat de komende dagen betreft. Want vandaag lijkt het een beetje de minste dag te zijn. Wisselend bewolkt, geregeld wat regen of motregen en de temperatuur blijft steken.

0: in stijgende lijn. Al moeten we daar wel rekening houden met de mogelijkheid op een bui hier en daar. Overwegend zacht, maar wel 22 graden op de teller.
1: Dit is de 12-2 Show.
0: Straks nog Jimmy Frey met een classic uit 1980. Ik heb nog de Cats in de programmering staan van dit uur. Maar eerst naar 1957 voor de Everly Brothers.

Vandaagmiddag in de 12-2 show met Y. Ja, voetbal straks nog. Deurne ontvangt FC Werchter B en Waanderode speelt een wedstrijd tegen Neerwinde. Die twee wedstrijden starten om 15 uur. En wij duiken nu in de Vlaamse klassiekers. Yeah!

Even terug naar de tijd waarin Vlaamse artiesten ook internationaal hun mannetje konden staan. En Jimmy Frey had in de jaren 60-70 een hele reeks herkenbare hits. En deze kennen we natuurlijk ook allemaal. Een heerlijke classic uit de oude doos, maar eentje die nog altijd lekker in het oor ligt. Yes, I Know was dat hier in de 12-2-show. Yes.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
4: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto en uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
3: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: En we zijn goed vertrokken bij Radio Demerstad voor de tweede uur van deze 12P-show. Ja, de koffie mag zelfs al een keertje bijgevuld worden. En de muziek nodigt uit, ook dit uur, tussen 1 en 2. De heerlijke classics van Radio Demerstad. En we zijn alvast goed gestart met Geiger Stoervloeg en Bruto Sociaal Product uit 1983.
1: Tommy de Graven.
0: Welkom bij Radio Demerstad.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aanschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Mr. Will Smith met The Gettin' Jiggy With It. Een plaat die eind de jaren 90 werkelijk overal uit de speakers knalde. En dus ook nog eens op zondagmiddag in de 12-2-show. Daar heeft toe bij deze beat stilzitten. Dat is een klein beetje een zonde, want dat is zo'n vrolijk nummer natuurlijk. Dus we houden de sfeer er goed in en maken meteen nog eens een diepe duik terug in deze uitzending van de 12-2-show. Richting de jaren 60. Want dit zijn de Searchers.

Grote, miraculeuze dingen hoef je niet te verwachten. Het is een doodgewone zondagmiddag. Waarop de 12-2 show de beste classics draait bij Radio Demerstad. Mike and the Mechanics. Ze wisten met dit nummer te scoren in 1985. All I Need is a Miracle. Vandaag zondag 20 september organiseert Natuurpunt van aan de Molenkouter in Gebet een natuurwandeling over 3,5 kilometer door het gebied Aronsthoek. En er is nog een middagwandeling voorzien.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Af en toe is de grens over, in dit geval richting Frankrijk. La Douce France met Adamo op Radio Demerstad. Om 13:30 en om 16:00 beleef je in Den Eikre vandaag in Scherpenheuvel de Maya Show. Wanneer Emily in slaap valt, verandert haar tuinhuisje in een levensgroot insect.

70s op Demerstad met Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. Vandaag organiseert de Koninklijke Harmonie Sint Isidorus in de Sok in Deurne Diest een restaurantdag. Je komt er smullen om 14 uur of van 17 tot 19 uur. En op de kaart staan koude schotel, steak, vidé, een vegetarische burger, een vispannetje en een curryworst. Hey!

0: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: Het volgende feestseizoen komt er.

0: Van lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel. Je hoort
1: nog eens wat. Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

De tijd van de jaren 60, de 60s. Ja, toen de radio gevuld werd met heerlijke melodieën en refreinen die je één na één kon meezingen. En de Tremolos hadden verschillende hits in de hitlijsten staan. En dit dateert uit 1968 en is zo'n fijne tijdloze classic. En deze middag nog eens in de 12-2-show van Radio Demerstad. My Little Lady. Heb je zelf ook een boodschap te melden, een evenement of wat dan ook? Stuur het maar even door, 3 weken vooraf, naar info@radiodemerstad.be. En wij nemen het kosteloos op in onze eventkalender. Get in.

Spaanse charme van Julio Iglesias en Quiero Me Mucho. Er is nog voetbal om 3:00. Aarschot ontvangt Lübeck. En dit was meteen de 12-2-show voor deze zondagmiddag. Niks verkeerd als je dadelijk gaat achteroverleunen, een zenmomentje gaat inlassen of wat dan ook. Het is gewoon genieten van de classics tussen 2 en 4. Met Siesta en met Jan de Groot op Radio Deimerstad. Dus pak het maar even mee, zou ik zeggen. En geniet er vooral van. En ik zelf kom nog eens heel graag langs. Volgende week zondag om 1:00 of 12 voor een nieuwe 12-2-show. Fijne week en heel graag tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80, hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd was gekomen. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: David Bowie met zijn China Girl. En die ben ik gisteren ook nog tegengekomen in het frituur bij ons een beetje verder.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En ook vanmiddag hebben we al gegeten. En wat doen we na het eten? Dan houden we siesta. En wat doen we na Tommy de Graven? Precies hetzelfde. Tommy, nog bedankt voor de afgelopen 2 uur. En welkom allemaal hier bij Radio Temerstad.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
8: This is the story of my baker.

Ma Baker, dat was Boney M. Jan de Groot, Radio Demonstraat. We zijn ruim een kwartier ver in deze siesta. Tijd voor de feiten van de dag. We gaan terug naar 20 september 1982. Toen vernietigde een tornado de dorpskern van L'Église. Dat is een dorp in de provincie Luxemburg. En koning Boudewijn die opende op 20 september 1976 het eerste stuk metro in ons land. Een stuk van 11 kilometer in Brussel. En op 20 september 1984 was er in ons land de lancering van de krant 24 uur. Dat was een volksdagblad dat al op 26 oktober van datzelfde jaar haar uitgaven moet staken. 24 uur werd zwaar geboycott door de dagbladverkopers, die het niet namen dat het dagblad ook buiten hun circuit verdeeld werd. En bij een treinongeluk in Os op 20 september 2018 komen 4 jonge kinderen om het leven. De trein botste met een stint. Dat is een elektrisch aangedreven voertuig speciaal ontworpen voor het vervoer van kinderen. Er raakten ook 2 personen zwaar gewond. Naar aanleiding van dat ernstige ongeval mocht het voertuig daarna niet meer gebruikt worden. Tot zover de feiten van de dag. Nu Richard Marx. And right here waiting.

Ja, op een zondag dan werkt dat brein van ons net iets minder, zeker. Hè? Dan krijg je van die dingen. Strange, I've seen that face before. Maar ik weet ook niet meer van waar. Dat was Grace Jones. Het weerbericht. Ja, het is een beetje regenachtig begonnen vandaag allemaal. Maar deze namiddag zou het droog blijven bij maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen is er eerst nevel of mist mogelijk. Later overwegend zonnig bij zo'n 20 graden. Woensdag vrij zacht bij 23 graden dan. Donderdag eerst mogelijk buien, daarna droog met veel zon en 20 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en opnieuw wat zachter met maxima tot 24 graden. Zaterdag mogelijk zelfs 25 graden. Jan de Groot! En nu Jen en Dien over een vrouwtje uit Pasadena. Ze was eerder klein van gestalte en ook al flink op leeftijd.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Something Got Me Started en plaatjes starten doen wij in de studio tegenwoordig met een eenvoudige muisklik. Je hoorde Simply Red, plaat uit 1981. Overmorgen dan draait in de Bogaert in Sint-Truiden de zebrafilm Gohan. Het gaat over een gepensioneerde Japanner die een zwerfhond in huis neemt en dan begint er een jarenlange tocht door verschillende levens. Deze film dinsdagavond om 8:15 in de Bogaert. En dan blikken we een beetje vooruit naar het komend weekend al. Zaterdag dan nodigen het Huis van de Mens en de Diestse Vrijzinnige je uit aan het Vrijgedacht. Volgende zaterdag tussen 2 en 6. En dat voor een buurtfeest. Er is ook animatie voor de jongere bezoekers. En zondag 27 september vindt in de Hemmekes in Zichem een tweedehandsbeurs plaats met een aanbod aan onder meer kinderkleding, speelgoed, bedjes, autostoelen, fietsjes en waarschijnlijk nog vele dingen meer. Dat allemaal volgende zondag dus tussen 2 en 4:30 daar in de Hemmekes in Zichem. En ook zondag 27 september vertrekt er een wandeling vanaan het Webbekomsbroek. Ze vertrekken daar om 2:00 en je wandelt dan via de stadswallen naar Fort Leopold. Deelname eraan is helemaal gratis.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En ook dit is een leuk tijdverdrijf samen met Patrick Olie en Sylvester. Do you wanna funk?

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat. Steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Voor

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Denise Williams en It's Your Conscience. En daarmee zit het eerste uur van deze siesta er al bijna op. Zometeen een update van het nieuws en daarna gaan we gewoon door. Blijf er dus zeker bij. Dit is nog het goede doel over België.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land is gegeven. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed. Maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. Het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Een nummer van het album True Blue, wat op single verscheen. Maar daarvoor waren er nogal vier andere nummers van dat album op single uitgebracht. Dat was Madonna uit 1987 met La Isla Bonita.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En daarmee zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van onze Siesta hier bij Demerstad. Fijn dat je erbij bent allemaal. Hele goede middag. Straks hebben we nog eens een apart nieuwsbericht. Dat komt eraan over een kwartiertje. En over een half uur, dan is het ook weer koffiepauze. Blijf er dus zeker allemaal bij. Dit is Edwin Starr en Contact.

0: last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alleen.

0: Onze Belgische trot, Jo Lemaire. Ze werd geboren in Gembloers in Wallonië. Maar een tijdje later, ja, toen ze groot was, ging ze samenwonen met haar toenmalige vriend in 1982 in Limburg. Meer bepaald in Bilze. En een jaar later scoorde ze een grote hit met dit nummer. Dat was Parfum de Rêve.
1: Amai.

Een middagje sportvissen aan de Italiaanse kust is uitgegroeid tot een tragedie. Een 70-jarige gepensioneerde visser werd daar op de rotsen rechtstreeks door de bliksem getroffen. De man overleed ter plaatse voor de ogen van zijn vismaat. Het drama gebeurde vrijdagnamiddag in Santa Lucia, dat is aan de Adriatische kust. De man stond samen met zijn vriend op de rotsen vlakbij het strand toen het weer plotseling omsloeg en er een hevig onweer losbarstte. Volgens de politie sloeg de elektrische lading rechtstreeks in op de punt van de hengel die de man in zijn handen hield. De man sloeg hard achterover, kwam met zijn hoofd op de rotsen terecht en liep een ernstig trauma op. De vriend van het slachtoffer, die gelukkig niet getroffen werd, sloeg meteen alarm. De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden om de man te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Elders in Italië, in het Siciliaanse Marzamemi, werd op vrijwel hetzelfde moment ook een andere man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En nu lekker meezingen met Kim Kay.

0: Trini Lopez met zijn Lemon Tree. Al hou ik persoonlijk omstreeks dit tijdstip toch altijd meer van een koffieboom.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Maar ja, wat ben je met een boom? Dan moeten die koffiebonen daar nog aan groeien. Die moeten dan nog geoogst worden. Dan moeten ze nog drogen zeker en gemalen worden. Dat is gelukkig al allemaal gebeurd. Het kopje koffie is zo meteen klaar. Ook een gebakje erbij op deze zondag. Kom er allemaal bij, we gaan ervan genieten. Dit is Olivia Newton-John.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Misschien heeft u zelf ook wat meegedaan gisteravond en vannacht. Dancing the Night Away, dat was Vogue.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En we gaan een beetje vooruitblikken naar aanstaande vrijdag. Dan kunnen ploegen van 5 personen in zaal Trefpunt in Assent deelnemen aan Assent Quist. Ze beginnen eraan om 8 uur vrijdag. Inschrijven kan via FC Assent. En in Scherpenheuvel wordt eind volgende week 20 jaar Den Egger gevierd. Het begint vrijdagavond om 8 uur met de Soul Train Expedition. Die spelen covers. En zaterdag vanaf 1 uur is er een namiddag met straattheater en verrassende act. Er is ook een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. Er is ook nog een wagenspel, dat wordt opgevoerd zaterdag om 3 en om 5 uur. En om 8 uur is er een optreden van Portland. En ook zaterdag vindt in het centrum van Sint-Truiden de Lago Monumenten Run plaats. Eerst lopen de kinderen, die beginnen eraan om 6 uur en daarna nog een monumentenrun uiteraard. Dat allemaal aanstaande zaterdag. Nu de Dolly Dots met PS.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D inhalen.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
10: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Charles Aznavour en Formi Formidable. En ik vind het ook formidabel dat Guy de Zwart al klaar staat. Ja, hij is er zometeen na 4 uur. En daar zijn we al bijna aan. Zometeen ook een update van het nieuws. En nu nog Erasure met Sometimes. En Sometimes, zo altijd tussen 2 en 4 bij Demmerstad, komen wij even langs. Dus ook morgen weer. Heel graag. Tot dan. Snap.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
4: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Dankzij onze goede vriend Jan de Groot was het weer genieten in Siesta. Met de feiten van de dag, de koffiepauze, alles erop en eraan. En morgen begint dat weer opnieuw vanaf 2:00 in de namiddag voor de liefhebbers.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: En we blijven doorgaan hier bij Radio Demerstad. Welkom in Zwartwerk. We begonnen eraan op deze zondagnamiddag met Anita Ward. Ze is afkomstig uit Memphis, Tennessee, studeerde de psychologie daar, werkte aanvankelijk als leerkracht in het onderwijs. En toen ze 23 jaar was, leerde de hele wereld haar kennen dankzij Ring My Bell. Haar enige hit ooit, die uitgroeide tot een ware disco-klassieker. MUZIEK

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
3: Het is weer de tijd van het jaar.
4: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Deze meezinger, Shout Shout, komt oorspronkelijk uit 1962 van een zekere Ernie Maresca. Dat is de man die ook The Wanderer en Runaround Sue schreef voor Dion. Het waren Rocky, Sharp and Replays die er in 1982 een grote hit miscoorde in Groot-Brittannië en bij ons in de Lage Landen. En dat was de versie die je net hoorde hier bij Radio Demerstad. En alsof dat nog niet genoeg is, nog wat meer gebrul en geschreeuw op de meisjes van wie anders? Remo van het Groene Woud.

Die mythologie op de radio. Niemand weet met zekerheid te vertellen waar Avalon precies gelegen was. Het zou het eiland zijn waar King Arthur naartoe werd gebracht toen hij gewond raakte tijdens een belangrijke veldslag. Ook het zwaard Excalibur van koning Arthur zou er gesmeden zijn. En volgens de overlevering zou het eiland in de buurt van Glastonbury liggen. De muziekfanaten onder u kennen uiteraard Glastonbury van het bekende festival, het Engelse Werchter, zeg maar. En toeval of niet, in 2014 stond Brian Ferry op de affiche van het Glastonbury Festival en ja hoor, hij speelde toen ook het heel toepasselijke Avalon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting.

vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: knalde hier nog eens door de geluidsmuur, door de Wall of Sound, opgetrokken door Phil Spector als producer van The Crystals. Met The Do Run Run zaten we even in 1963. En later nog heeft God en Klein Pirken het nummer gecoverd, zoals The Beach Boys, The Carpenters en Johnny Hallyday, om er maar een paar te noemen.
1: Van 4 tot 6, Guy de Zwart, Demerstad.
0: En dit zijn Dennis Edwards en Sida Garrett. Zoek niet langer naar de titel van het nummer, want dat is Don't Look Any Further.

Cliff Richard met een nummer uit 1973, Power to All Our Friends. En bij onze vrienden moeten we tegenwoordig ook Canada rekenen, want die willen zo graag bij de Europese Unie. Canada, het land van Justin Bieber en Celine Dion, maar ook van Shania Twain. Die laatste heeft haar roots in de countrymuziek, maar op het album Come On Over uit 1997 mengt ze die moeiteloos met pop en rock. Het album groeit uit tot een van de best verkochte ooit. En met songs als That Don't Impress Me Much en Man, I Feel Like a Woman heeft ze bovendien iets wat eind

0: te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

Earth, Wind and Fire, uiteraard hier bij Radio Demmerstad met After the Love Has Gone. Zondag 27 september, die dag heb jij keuzestress, want dan is er heel wat te doen. Zo kan je tussen 8 en 14 uur met de Pluvio Runners naar een wandel- en loop-event van 16 en 16 kilometer. En dat allemaal in Café Buvens in Assent. Voor kinderen is er een zoektocht voorzien van 4 kilometer. En ook op zondag 27 september van 8 tot 20 uur vindt op de campus van CVO Volt in Diest een snuffel- en makers marktplaats. En hier is het hoog tijd nu voor een snoepje op deze zondag. Kies maar iets lekkers uit bij The Candyman. Candyman.

0: niet meer.
1: Het is nog een beetje te vroeg voor Sinterklaas en daarom vroegen we Sammy Davis Jr. om even langs te komen als de Candyman. Met een mond vol pleksnoep geef ik je even snel mee dat je zo een nieuwsupdate krijgt en daarna zijn we er terug met het vervolg van Zwart Werk op deze zondag. Dit is nog Stevie Wonder met een B-kantje dat in 1969 uitgroeide tot een grote hit. Ook een klein beetje de Candyman. Niet een mon cherietje, maar wel ma chérie amour.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
4: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Mm-hmm. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
3: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
5: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
6: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
3: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is 2e geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.

0: Diest, Aarschot, Testelt, Zichem. Ja, plaatsen genoeg in onze regio waar je de locomotieven van de NMBS kan gaan bewonderen. De locomotion die ons dit nieuwe uur Zwartwerk binnenreed was die van Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Hallo allemaal, goeie avond. Tijdreizen doorheen de muzikale geschiedenis. Daarvoor ben je hier op de juiste plaats. Radio Demerstad, waar de classic hits je om de oren vliegen. Zoals deze hier van Alan Ford.

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Pat Benatar was dat met Love is a Battlefield, een klassieker uit 1983 waarin de liefde als een slagveld wordt beschreven. Maar terwijl wij hier veilig naar de radio luisteren, is het echte slagveld natuurlijk in Oekraïne. En dat is harde realiteit, een strijd waarin de mensen daar niet vechten om een gebroken hart, maar hun vrijheid verdedigen en letterlijk om te overleven.

Redbone hier bij Radio Demerstad met Come and Get Your Love nog eens een keertje. Morgen begint de herfst en het winteruur staat er eind volgende maand al aan te komen. We ontsnappen er dus niet aan. De dagen worden korter en logischerwijs wordt de nacht wat langer. Willy Sommers die zal het helemaal niet aan zijn hart laten komen.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: 70 kon je er nog geen drones gaan spotten in die airport van Motors.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: Volgende week, zaterdag 26 september, tussen 14 en 18 uur, nodigen het Huis van de Mens en de Diese Vrijzinnige je uit voor een buurtfeest. Aan het Vrijgedacht weer klinkt muziek van Piccalilli en is er ook een initiatie salsa. Voor de jongere bezoekers is er Grimme en maakt ook een ballonkunstenaar zijn opwachting. En zondag 27 september van 9:30 af ben je in Manege Ruitershof. Welkom in Langdorp is dat voor de beker van Aarschot Jumping. En daar zijn

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waarode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenvormstraat 30, Alke.
9: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: muziek zat bij de familie Wilde in de genen. Haar vader is de beroemde Morty Wilde en haar broer is Ricky Wilde. Vader schreef de hits en broer lief produceerde ze. Heel makkelijk is dat allemaal. En dat was ook het geval voor Kids in America, de grote doorbraakhit van Kim Wilde uit 1981. En zullen we anders snel nog iets van Papa Wilde draaien ook? Wat dacht je van deze Abergavenny?
1: Take

De baby's proberen me hier op een subtiele manier duidelijk te maken dat het afgelopen is voor zwart werk, denk ik. Isn't it time, vragen ze zich af. Ja, we naderen inderdaad stilaan 6 uur en dan maken we hier graag plaats voor het wekelijkse Demerstad Sportcafé. Daarin de regionale sportuitslagen met nabeschouwingen, allemaal in goede banen geleid door onze Willem de Groot. Nog een fijne zondagavond en wij maken afspraak volgende week voor een nieuwe zwart werk op zaterdag.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
4: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
3: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
5: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
3: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
6: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Dat is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
3: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
7: Ja, ik ben gewoon blij met het gevoel dat ik vandaag had. En ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
3: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.

liefhebbers, hele goede zondagavond en van harte welkom in een nieuwe editie van het Demerstad Sportcafé. We zijn samen tot 8 uur met een overzichtje van heel wat wedstrijden in het voetbal en de zaalsporten. En bij het voetbal daar beginnen we met niet zo goed nieuws voor Sint-Truiden in de Jupiler Pro League. Het heeft zo pas met 0-2 verloren van Westerlo. In de Challenger Pro League was er de topper tussen Hasselt en Beerschot. En ook de club van Sam Kerkhofs en Rick Verheijen moest aan het kortste eind trekken. Beerschot haalde het met het kleinste verschil 0-1. En dan gaan we naar de amateurreeksen. De eerste amateurklasse. Dessel Cercle Brugge B 3-1. Tessporte Senderlo Oud-Heverlee Leuven B 2-3. Lira Lierse Heist 3-2. Mandel United Hoogstraten 2-1. Merelbeke tegen Harelbeke 3-0. Zelzate Houtvenne 0-3. Knokke Belicia Bilse 3-2 en KVK Tiene Roeselare 1-1. Betekent in de stand dat de Houtvenne op kop blijft met het maximum 12-12. En dat zijn 3 punten meer dan Merelbeke en Oud-Heverlee Leuven B. Roeselare is 4e en op de 5e plaats vinden we 2 ploegen, Mandel United en Dessel Sport. Tessporte Senderlo zakt weg naar de 9e plaats. Volgend weekend geen voetbal, maar er is wel een midweekse speeldag volgende week. Namelijk op 30 september zal er gevoetbald worden. En dan moet het Tessenderlo een verplaatsing maken naar Roeselare. Geen makkelijke en een verre verplaatsing. Roeselare Tessenderlo op woensdag 30 september om 8 uur.

Er hing liefde in de lucht bij John Paul Young. Dat was Love is in the Air. We gaan naar het voetbal in de tweede amateurklasse B. Hades Kiewit Rotselaar 4-1. Tempo Overijse Tongeren 2-0. Racing Mechelen Antwerp B 1-4. Wildrijk Kapelle 4-0. Nijlen Wellen 1-1. Termien Sint-Truiden B 3-1. Diegem Bocholt 2-2. En Ruppelboom FC De Kempen 1-3. Ook hier één ploeg met het maximum. Dat is Tempo Overijse met de 12 op 12. En volgend weekend dan maakt Tempo een verplaatsing naar Wilrijk.

0: rock'n'roll van Danny and the Juniors uit 1960. Dat was At the Hop. We gaan naar het voetbal in de derde amateurklasse B met deze resultaten. Achel Lommel B 0-1. Betekom Wezelsport 1-5. Breebeek Sint Leenaerts 0-2. Esperanza Pelt Schoonbeek Bilsen 3-3. Bergendal tegen Nieuwmoer 3-1. Linden Geel 2-2. Zepperen Brustum Huldenberg 2-0. En Averbode Testelt Okselaar tegen Lille 6-1. In het klassement is Wezelsport de enige ploeg met 15 punten. 15 op 18. Dan gevolgd op 2 punten door Sint Leenaerts. En op 3 punten door Zepperen Brustum en Betekom. Averbode Testelt Okselaar stijgt ook enkele plaatsen en is nu zesde met 9 punten. Een zware nederlaag voor Betekom tegen Wezelsport, de leider natuurlijk. We gaan eens horen bij sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel. Meneer Van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-5 zijn zware cijfers, maar ik zie wel dat de laatste twee doelpunten helemaal in het slot zijn gevallen.
1: Ja, de uitslag was wel overdreven, maar de beste ploeg heeft wel gewonnen. Dus we moeten er wel eerlijk in zijn. Het is ook voor mij de titelkandidaat van dag 1 al. Mm-hmm. Maar we waren niet op de afspraak. De eerste 20 minuten hebben we echt wel heel hard afgezien. Mm-hmm. En dan stonden we ook 0-1 achter. Tot 0-2 kunnen zijn. Maar dan hebben we ons op karakter begin de wedstrijd geknokt. En verdiend kwamen we op 1-1. Mm-hmm. Maar dan, ja, in de 47e minuut komen we dan aan een vrije schop. Die onze keeper niet kan vasthouden op achterstand. 1-2, dat is wel een zure.
0: Ja.
1: Voor de rust. En dan, maar dan in de tweede tijd begingen we heel sterk. Echt waar. Dan de jongens niks verwijt. Maar dan, ja, met een penalty in de, denk ik, 65e minuut of zo. 1-3. En dan was het wel... Dan hebben we ook nog op de paal op de lat geschoten. Maar zij hebben ook nog een kans gekregen. Maar ja, zij maken de kansen af en wij... Niet,
0: ja.
1: Maar de uitslag was overdreven. Maar verdiende overwinning voor Wezel, sowieso.
0: Ja, dat sowieso. Ze staan daar ook aan de leiding. Je noemt het zelf ook de titelkandidaat nummer 1.
1: Ja.
0: Maar jullie staan daar nog altijd op die gedeelde derde plaats, wat nog altijd heel erg goed is, hè?
1: Maar ja, natuurlijk. We hebben ook altijd van in het begin gezegd dat voor ons verder maar één prioriteit was, dat is het behoud.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat voor veel, bijna alle onze Brabantse ploegen, is denk ik dat iedereen wel hetzelfde doel heeft om zich te in die reeks gewoon het behoud, want het is toch wel een zware reeks.
0: Ja.
1: Het moet elke week top zijn. Maar we staan daar en we gaan daar ook, denk ik, in lukken. Dat ben ik echt wel, als ik zie dat we tegen Wezel ook weer een goede wedstrijd spelen. Die mensen hebben ook gezegd van kijk, deze uitslag is overdreven.
0: Ja.
1: En, maar goed, het is elke week zal het knokken zijn en 100% en niet aan 80% beginnen, want dat gaat niet meer in deze,
0: nee,
1: in deze reeks. Dus
0: nee, dat is zo.
1: Je kijkt vandaag ook weer al Averbode, een geweldige uitslag, 6-1.
0: Ja, maar Lille heeft ook nog geen punten, hè?
1: Nee, maar ik denk dat dat niet altijd gemakkelijk is om tegen een ploeg te spelen die vooronder staat.
0: Nee.
1: Dus het is altijd, je moet ze maken, vind ik altijd. Een,
0: ja.
1: Dat is het belangrijkste in voetbal, goalen maken.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat hebben we gisteren nagelaten. Voilà.
0: Ja,
1: dus,
0: ook. En dat was het verschil. Volgende week een verplaatsing naar Schoonbeek-Bilsen. Staat niet zoveel achter jullie. Ja, wat denk je daar?
1: Dat is ook een ploeg die volgens mij mee top 3 gaat spelen. Die staat nu een beetje onder hun waarde, maar dat is ook... kijk, dat zijn ploegen waar wij ons in feite, en dan praat ik vooral over budgettaire redenen, niet kunnen mee meten.
0: Mm.
1: Maar dat is ook niet verkeerd.
0: Dat
1: wil niet zeggen dat je tegen die ploegen niet kunt winnen, maar
0: nee,
1: ja, je moet... Maar ik denk dat we daar altijd... We maken tegen elke ploeg kans, maar we gaan altijd 100% moeten zijn. En dat kan niet, hè. Over een, als je 32 competitiewedstrijden moet spelen zoals wij, dan gaan we maar wel eens wat minder wedstrijden bij. Maar het was, denk ik, voor de neutrale toeschouwer weer een aangename wedstrijd.
0: Ja.
1: Het was heel veel volk ook, en dat is hetgeen waar we het voor doen. Dus,
0: dat is het belangrijkste, inderdaad.
1: Voilà.
0: Goed, meneer Van Nuffel, dank je voor de toelichting en succes in Bilsen volgende week.
1: Ja, dank je wel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wim Van Nuffel, sportief verantwoordelijke van Betekom, na de volgens hem toch ook wel overdreven eindstand 1-5 tegen Wezel. En volgende week dus moeten ze naar Schoonbeek-Bilsen.
2: Johan?
3: Ja?
2: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
3: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
2: Ik bel Silco Autoglas wel.
3: Silco? Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
2: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
3: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
2: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
3: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè.
4: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Jaren 90 en een one-hit wonder voor deze Shanice Wilson. I love your smile. We blijven nog even in de derde amateurklasse B met een ruime overwinning voor Averbode Tesselt Okselaar tegen Lille. Lille dat nog geen punten heeft, werd het 6-1. Is horen bij spelertrainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 6-1, amai, dat kan tellen. Lille was echt wel makkelijk te nemen, blijkbaar.
1: Goh ja, ik denk dat we onze organisatie stond heel goed. En ik denk dat we daar eigenlijk op getirt hebben in de omschakelmomenten. Want ik denk dat we na 1 minuut eigenlijk al 1-0 moeten voorstaan. Dat is nu dan niet gebeurd. Maar elke keer als we dat bal onderscheppen en we kwamen eruit, was het wel altijd gevaarlijk. En ja, ik denk dat we gaan rusten met een 3-0 voorstand. Ja. Dus ja, dat zit u wel comfortabel in de wedstrijd natuurlijk.
0: Ja, en die voorsprong hebben jullie nog verdubbeld.
1: Ja, ik moet zeggen, eigenlijk hebben we nog redelijk veel kansen niet goed uitgespeeld, een beetje laten liggen. Ik denk dat er op het moment een klein beetje laksheid erin komt, omdat dat we dan op een gegeven moment al 4-5-0 voorstaan. En dan krijg je ook nog die tegengoal. Dat een beetje zoals Smit daarop is, vind ik persoonlijk. Maar oké, dat gebeurt nu eenmaal. Mm-hmm. Maar al bij al denk ik wel dat we een heel verdienstelijke wedstrijd spelen. En ja, vooral goed uit onze organisatie en dan elke keer in balbezit de goede keuzes hebben gemaakt. Ook mooie doelpunten hebben gemaakt. Dus.
0: Oké. Okay. En verschillende spelers, want op de app zie ik geen informatie over wie dat er gescoord heeft.
1: Ray heeft er eentje gemaakt, ik heb er eentje gescoord en Benji heeft er 4 gescoord.
0: Goh. Kijk eens aan, amai. Dat is inderdaad nog altijd geweldig, hè? Hij heeft zijn totaal al goed aangedikt, denk ik.
1: Ja, zeker, zeker. Ze vlogen goed binnen vandaag. En, ik zeg het, we hebben er nog redelijk wat gemist ook. Dus het had zelfs meer kunnen zijn.
0: Het had zelfs meer kunnen zijn. Maar in ieder geval 6-1, dat oogt al geweldig goed. En zo schuiven jullie ook een beetje op, hè? Zesde plaats met een wedstrijd minder dan het grootste deel van de top 5 ploegen.
1: Ja, klopt. Maar ja, dat was natuurlijk, als je voor de wedstrijd kijkt, met die 6 punten dat we hadden, stonden we eigenlijk, ik denk, plaats 10 of 11. Mm-hmm. Maar ja, dan zie je achter u en dan zie je eigenlijk al die ploegen ook stilletjes aan naar die 5, 6 punten komen. Ja. Dus dat lag heel kort bij elkaar. Dus ja, het was wel nodig voor die 3 punten te pakken. En dan zie je dat je inderdaad heel snel in die rangschikking al wat posities stijgt. Plus dan ook nog eigenlijk een wedstrijd minder op redelijk wat ploegen hebt.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd mooi natuurlijk voor daar nu even ons te zitten. En hopelijk kunnen we daarop verder breien.
0: Ja, uiteraard. Volgende week een verplaatsing naar Zepperen-Brustum. Net die ploeg die in die top 5 staat. Dus jullie zouden gelijk kunnen komen. Maar dat is denk ik niet zo makkelijk.

Goedenavond en dag. Dat was Nick Carré, spelertrainer, die ook zijn doelpuntje heeft meegepikt bij Averboden Testelt Okselaar. Maar 4 voor kapitein Benji Kommers. Geweldig. 6-1 en zo staan ze dus mooi 6e. We zijn benieuwd wat het wordt volgende week bij Zepperen Brustem. Dit is het duo Wax and Right Between the Eyes.

0: Twee oude rotten in het vak. Andrew Gold en Graham Goldman. Dat was Wax and Right Between the Eyes. We gaan naar het provinciale voetbal. Eerste provinciale Brabant. Herend Kampenhout 1-0. Holsbeek tegen Boca United 0-2. Bierbeek Wemmel 3-1. Kester Goik tegen Wolvert en Merchtem 2-0. Tervuren Duisburg Mazenzele Opwijk 0-4. Hoegaarde tegen Huizingen 3-1. Pepingen Halle tegen Humbeek werd 2-0. En Grimbergen Hoeilaert 2-1. Twee ploegen met 10 op 12, dat zijn Bierbeek en Herend. En volgend weekend, zaterdagavond, speelt Bierbeek tegen Herend met als inzet de leidersplaats. We zijn benieuwd.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: kicker van Glen Campbell, de Rhinestone Cowboy. We gaan naar het voetbal in tweede provinciale B, Brabant. Drieslinter Veltum 2-0, Haasrode tegen Krainum 3-1, Bertum Leefdaal Kesselo 2-1, Haagt Sterrebeek 2-2, Wijchmaal Binkom, de twee leiders tegen elkaar 1-1, Meerbeek tegen Kortenberg 3-0 en Nossegem Bierbeek B 1-3. Het gelijke spel heeft weinig veranderd bovenaan, want Wijchmaal en Binkom blijven samen op kop met 10 op 12. En dat is één puntje meer dan Bierbeek B, dat wel een wedstrijd minder heeft. We gaan eens horen bij de coach van Binkom, Wim Notenbaard. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-1, de twee leiders ploegen tegen elkaar. Een billijke uitslag?
1: Ja, ik denk billig, omdat wij ons echt wel heel erg hebben gegeven om dat gelijkspel uit de brand te kunnen slepen. En zij hebben wel inderdaad een aantal kansjes gehad op basis van het geleverde spel, denk ik, dat we dan inderdaad kunnen spreken van een billig gelijkspel.
0: Ja, en daar kan je dan tevreden mee zijn, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ik denk dat wij naar Wijchmaal zijn afgezakt en vooraf zouden getekend hebben voor een gelijkspel. Dus ik denk dat we daar zeker tevreden mee zijn, ja.
0: Ja, inderdaad. En volgende week komt Meerbeek op bezoek bij jullie, geloof ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus volgende week weer een hele andere wedstrijd. We hebben vandaag gekozen voor een behouden aanpak. En dat heeft dan geresulteerd in dat gelijkspel. Maar volgende week is het een heel ander type wedstrijd. En zullen we ook anders voor de dag moeten komen. Maar op zich blijven wij natuurlijk met goede resultaten bezig. En dat is altijd wel leuk om op die manier met de jongens aan de slag te gaan.
0: Ja, zo bovenaan meedraaien, dat geeft toch wel een goed gevoel, neem ik aan.
1: Ja, dat is een beetje onverwacht. Onverhoopt ook. Maar zolang we daar bovenin kunnen meedraaien, gaan we dat zeker niet nalaten. En het geeft ook wel een boost aan iedereen om er ook in de week altijd voor te gaan natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Dat blijft een goed gevoel geven. Want Meerbeek heeft maar 3 op 12, dus daar liggen ook wel mogelijkheden.
1: Ja, ik denk dat nog heel vroeg is om daar al afscheiding te maken en verschil te zien. Ik ben blij dat ze vandaag gewonnen hebben. Mm-hmm. Want als ze bij 0 punten naar ons zouden afzakken, dan zou dat ook voor hun een hele andere wedstrijd zijn. Dus ik hoop dat daar ook een beetje de druk van de ketel is. En dat we een heel open wedstrijd krijgen. En dan hopelijk trekken we opnieuw aan het langste eind natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay, dat wens ik jou toe. En dan kunnen jullie daar nog even blijven staan bovenaan.
1: Wel, dat hopen we. En hoe meer je dan vordert in de loop van de wedstrijden, ja, dan komt dat eindrondeticket dichterbij. Ja, dan valt dat woord ook toch eens. Dus dat zou een mooi cadeau zijn voor deze periode dan af te ronden.
0: Ja, inderdaad. Goed, we zien hoe het volgende week afloopt. In ieder geval een mooi gelijkspel vandaag. Dank je, Wim, en succes volgende week.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Wim Notenbaard, de coach van Binkom. Blij natuurlijk, hè, met het 1-1 gelijkspel. En dat ze nog samen met de Wijchmaal de leidersplaats blijven delen. We zien hoe het volgende week afloopt tegen Meerbeek. Intussen dansbare muziek van Jimmy Bohorn hier bij Demerstad. Dance across the floor.

0: dansbare song van Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. We gaan naar het voetbal in derde provinciale D. Deze uitslagen. Haasrode B, Meensel, Kiezigem 1-2. Meldert, Zoutleeuw 4-2. Boutersem, Kortenaken 2-1. Vissenaken, Korbeek 3-0. Aarschot, Lubeek 3-1. RWL Sport A, Kesselo 6-2. En Bekkevoort, Keiberg 0-2. Het duel tussen Hoegaarde B en ATO B is nog net niet afgelopen. Is om 5 uur begonnen. Dus het is even afwachten of wie er leider wordt. Maar voorlopig delen RWL en Boutersem de leiding met 10 op 12. We gaan dus horen bij de coach van RWL. Dat is Filip Janssens. Filip, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Een echt spektakel vandaag. 6 doelpunten gemaakt.
1: Ja, de doelpunten. Ja, het was niet verwacht in de eerste helft hoe de wedstrijd verliep.
0: Mm-hmm.
1: Maar de eerste helft was eigenlijk gelijk opgaand. We hadden wel de beter hand, maar het is een jonge ploeg, Kesselo. Ze hebben weinig punten, maar ja, een gedreven ploeg, jonge gasten die er bleven voor gaan. En de eerste helft was wel moeilijk. De tweede helft zijn we wel iets beter door de wedstrijd gekomen, maar vooral op stilstaande fases hebben we het verschil gemaakt vandaag. Voetbal kon beter. Maar ja, die gasten die liepen overal en waren eigenlijk heel sterk vandaag, Kesselo.
0: Ja, en verschillende spelers die een doelpunt hebben gemaakt?
1: Ja, verschillende spelers. Ik heb uit 4 stilstaande fases gescoord.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was goed, want dat hoort erbij bij het voetbal en we werken daar ook op en dat is wel gelukt vandaag. Spijtige vandaag was dat we na 1 minuut een penalty tegenkrijgen met een hensbal. Tegenwoordig fluiten ze als tegen de hand op de stands, ja. Dan komen we direct 0-1 achter en dan is het wel even,
0: paniek toch niet, hè?
1: Je hebt een ander plan en dan komt je 0-1 achter en je denkt, het gaat iets vlotter gaan, maar het was niet. En dan hebben we te vechten voor 1-1, eerste helft en dan tweede helft hebben we wel de overhand gehad.
0: Ja, toen ging het vlot. Afhankelijk van het resultaat in Hoegaarde, kan zijn dat er 4 leiders zijn mocht het daar op een gelijkspel eindigen. Wat denk je als je daar plots mee bovenaan kunt staan?
1: Ja, gewoon dat de groep goed doet en dat we goed werken. En dat, ja, als ik hoor dat Vissenaken, de trainer, ons vorige week als titelkandidaat, wat helemaal niet de bedoeling is.
0: Nee.
1: Ik denk dat hij zelf zit te roepen dat hij titelkandidaat, dat hij geen kampioen speelt. En nu zijn wij opeens de gedoodverde. Dat is helemaal niet waar hier. We zitten met een overgang naar jongeren van te gebruiken van het Wolfsdonk RWL.
0: Ja.
1: En die overgang gaat goed en de ervaren spelers doen het. En de groep zit goed. Volgende week is een belangrijke wedstrijd van ons. En dan spelen we echt tegen een titelkandidaat. En dan moet je kijken voor ons. Maar
0: We
1: zien wel waar het schip strandt. Maar het is goed nu op dit moment.
0: Ja, dat is inderdaad zo met 10 op 12. Ja, volgende week gaan we het dan misschien zien. Hè? RWL tegen Vissenaken, wie de titelkandidaat is.
1: Ik hoop dat ik hetzelfde gesprek bij u kan hebben.
0: Ja, dat jullie de 3 punten in relaar houden.
1: Ja, daar gaan we voor. We spelen thuis. En als je geen titelkandidaat zet, moet je elke wedstrijd spelen voor te winnen.
0: Ja, en legt dat nu enige druk op de ploeg?
1: Nee, ze zien er eigenlijk heel hard heen en uit. Vandaag was het ook niet 100% oké, de wedstrijd. Het was niet top. En dat is goed eigenlijk. Dat zijn voetjes op de grond. Vorige week Keiberg, nu 6-2. Maar het was niet denderend. En volgende week klaar. En het is ook een toffe wedstrijd. Hè. Ik zie graag goede wedstrijden. Want Vissenaken is een goede ploeg. Ja. We hebben een degelijke ploeg. En het is een plezante wedstrijd in derde promotie.
0: Ja, goed voetballende ploegen.
1: Ja, 2 ploegen die ervoor gaan, hoop ik toch wel.
0: Ja dat zal wel het geval zijn. Hè? Ja. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt volgende week. Dat horen we dan wel weer. Veel succes tegen Vissenaken, Filip.
1: Ja, dank u wel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Filip Janssens, een tevreden coach na de 6-2 tegen Kesselo. En volgende week die topper tegen Vissenaken. Dit is Kiki Dee.

0: Got the music in me, dat was Kiki D. We gaan nog even door in die derde provinciale D. Met een derby tussen Bekkenvoort en Keiberg, gewonnen door de bezoekers met 0-2. En die schuiven nu een beetje op richting de top 5 met 7 punten. Is horen bij de voorzitter van Keiberg, Dirk Smets. Dirk, goedenavond.
1: Nee, goedenavond.
0: 0-2 gewonnen, verdiende overwinning.
1: Ja, ik denk dat iedereen naast het terrein moest toegeven dat het toch wel een verdiende overwinning was voor Keiberg vandaag.
0: Ja, ging het moeilijk?
1: Oh, eigenlijk niet. We hebben eigenlijk bijna de eerste 40 of 35 minuten hadden we de wedstrijd in handen. En slaagde Bekkenvoort met wind mee. Er nauwelijks in een kans te creëren. Veel lange ballen die buiten vlogen. Ze probeerden hun spits van een bos aan te spelen, maar dat lukte niet. Dus daar waren we baas en konden we dat ook wel ergens rond het half uur via een strafschop omzetten in een 1-0 voorsprong. Mm-hmm. Spijtig genoeg, vergaten we een beetje de voorsprong nog wat uit te diepen. Maar ja, de eerste helft waren we echt wel baas. Ja,
0: ja, en het tweede doelpunt viel dan na de rust?
1: Ja, kort na de rust. Ik denk eerste minuten al. Op de hoekschop kon Akka binnenkoppen, deviëren. En 0-2. En toen hadden we het wel in handen. Hè. Hebben we nog 5 wissels gedaan. Onze bank heeft dat goed opgevangen. En hebben eigenlijk niet veel weggegeven. Ze hebben denk ik 1 of 2 kansjes gehad tijdens de wedstrijd. Maar ja, we hebben op een volwassen manier het aangepakt. En de 3 punten mee naar de Keiberg gepakt.
0: Mooi. Ja. En zo schuiven jullie tot net onder de top 5. Dat is ook al mooi naar de toekomst toe?
1: Ja, en we hebben natuurlijk niet echt makkelijke wedstrijden achter de rug. Een paar pittige derbies. Vorige week tegen RWL toch wel even uit de bocht gegaan. Met echt een slechte wedstrijd. Ja. En nu komt Aarschot er volgende week aan. Is terug zeker de Kleppers die naar Keiberg komt. Dus, ja.
0: Die hebben nu hun eerste punten pas gepakt. Dus die gaan misschien zich daar ook aan optrekken.
1: Ja, dat is natuurlijk een slecht moment voor ons. Dat ze de 3 punten, als ze dan vertrokken zijn. Maar ja, we moeten het aanpakken en zeker van onze eigen kwaliteiten uitgaan.
0: En zeker voor eigen publiek ook.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, goed. Daar wens ik je succes mee. Proficiat met deze overwinning. Dank je wel, Dirk.
1: Ja, bedankt.
0: Goedenavond en dag. Dat was Dirk Smets, de voorzitter van Keiberg, na de 0-2 in Bekkenvoort.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Het volgende feestseizoen komt er aangejodeld. Yes, dit los! Het is weer tijd om de lederhozen en dildos van onder het stof te halen. Of je nu echt tot in Muggen trekt of eerder op een lokaal feestje uit de bol gaat. Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoom woe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
4: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: What's up?
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Een disco-hit voor Viola Wills, dat was Up on the Roof. Nog in de derde provinciale D heeft Aarschot zijn eerste overwinning gepakt. Het heeft er even op moeten wachten, maar vandaag is het gelukt. 3-1 tegen Lübeck is horen bij coach Chris Iwes. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het heeft even geduurd, maar eindelijk is de eerste driepunter binnen.
1: Ja, het heeft even geduurd inderdaad. En ik kan mijn spelers eigenlijk weinig verwijten, want we hebben op zich geen enkele slechte wedstrijd gespeeld. Alleen, ja, we slikken ongelukkige golen. We maken zelfs 9 doelpunten, denk ik, op 4 matchen. Wow, op zich heel iets. Maar vandaag lukte het eindelijk tegen eigenlijk de beste ploeg van de 4 matchen dat we gespeeld hebben.
0: Ja, en toch is het gelukt.
1: Ja, toch gelukt. Vandaag hadden we eigenlijk kans op 5-1, 6-1. Ook een beetje geholpen. Lübeck heeft eerst zelf een rode kaart gehad. Terechte rode kaart. Speler alleen door. Weer overtreding op die speler. Dus het was een terechte rode kaart. En dat heeft ons wel wat geholpen. Maar ja, we hebben een volwassen partij vandaag gespeeld.
0: Ja, en daar kan je alleen maar tevreden mee zijn, neem ik aan.
1: Uiteraard. Hè. De spanning was hoog. Heel veel druk op de spelers. Ja. We hadden heel wat andere verwachtingen dan 0 op 9. Daar moeten we niet een ozel over doen. Maar vandaag viel het allemaal een beetje in de juiste plooi. En ik hoop dat we nu vertrokken zijn voor een reeksje. Maar het is volgende week Keiberg, derby, moeilijke match.
0: Ja.
1: Dus ja, het is elke week wel iets anders.
0: Ja, inderdaad. Keiberg staat een beetje hoger. Net onder de top 5. En die spelen dan thuis, dus dat wordt niet makkelijk.
1: Nee, dat wordt heel moeilijk. Ook een klein veld, denk ik. Ja. Stugge ploeg. Mm-hmm. Ja, moeilijke wedstrijd. Het is aan ons om daar iets tegenover te zetten.
0: Ja, hopelijk kunnen jullie nu verder bouwen op de drie punten van vandaag.
1: Klopt.
0: Oké.
1: Dat is de bedoeling.
0: Daar wens ik je succes mee. Chris, proficiat met de zegen. Dank je voor de toelichting.
1: Oké, dankjewel.
0: Goedenavond en dag. Dat was Chris Iwes, tevreden nu die eindelijk die eerste overwinning binnen is voor Aarschot. 3-1 werd het dus vandaag tegen Lübeck.

0: I wanna be your lover. Dat was de wens van Prince in de jaren, eind jaren 70. Het was zijn beginperiode. We gaan naar het voetbal in de vierde provinciale E. Betekom B Molenbeek 2-0. Sparta Schaffen Langdorp 1-0. RWL Sport B Begijnendijk 2-2. Aarschot B tegen Lübeck B 4-3. Deurne Werchter B 4-0. En Butsel Boutersen B 5-4. En wat zien we dan in het klassement? Sparta Schaffen aan de leiding met 10 op 12. 1 puntje meer dan Betekom B en Langdorp. En 3 meer dan Begijnendijk en Deurne, die ook wat verder stijgen. Maar dus een leidersplaats voor Sparta Schaffen is horen bij trainer Hendrik Put. Hendrik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, 1-0 gewonnen. Het kleinste verschil. Verdiende zegen tegen Langdorp?
1: Op basis van de eerste helft wel. Op basis van de tweede helft niet. Nee. Eerste helft hebben we echt 3-4 grote kansen gehad. Ze hebben Langdorp echt wel voetballes gegeven. En hadden we meer moeten scoren, maar het was maar 1-0. En de tweede helft was volledig voor Langdorp. Hebben we afgezien, hebben we in de loopgraven moeten voetballen. Niks lukte nog. Zij waren gewoon beter, tweede helft. Dus het was spannend. Het was spannend.
0: Maar de verdediging heeft de nul toch kunnen houden?
1: Ja, zeker. Ik ben heel fier op mijn mannen die in de verdediging staan. Omdat dat eigenlijk allemaal, er zit eigenlijk maar één verdediger tussen. De rest zijn mannen die eigenlijk aanvallers waren, die ik dit jaar in de voorbereiding heb omgeschoold. Omdat we geen verdedigers meer hebben.
0: Oh ja.
1: Dus die hebben het heel goed gedaan. Ik ben er wel trots op. Ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jullie staan nu plots bovenaan.
1: Dat was totaal onverwacht. Nou, zeker na een heel zwakke voorbereiding en met al die gekwetsten die we nog altijd hebben, is dat heel mooi natuurlijk. Dus kan alleen beter worden, denk ik.
0: Ja, en volgende week naar Sporting Molenbeek, die een moeilijk competitiebegin hebben.
1: Maar dat wordt altijd een heel moeilijk match daar op dat veld sowieso. Dat ligt ons niet. Daar spelen we altijd zwak. Daar hebben we vorig jaar in de eindronde ook verloren dan. Ze hebben al een nieuwe trainer opeens, dus dat zal wel een heel nieuw elan zijn. Dus dat zal niet gemakkelijk zijn.
0: Nee, dus je verwacht dus een moeilijke wedstrijd.
1: Ja, we gaan voor de 3 punten sowieso, maar het is een klein veld. Ze hebben daar iemand die heel ver kan ingooien. Elke keer is dan een corner, dus die gooit je bal altijd in de box. Dus dat is echt, voetbal noem ik dat. Ja, dus, ja.
0: Je weet waar je je aan moet verwachten.
1: Ja, sowieso. Ik ken Molenbeek goed genoeg.
0: Oké, goed. We zien hoe het afloopt volgende zondag. Dank je voor het gesprekje en proficiat met de zege, Hendrik.
1: Ja. Dank je wel. Dag.
0: Dat was Hendrik Put, de trainer van Schaffen na de 1-0 winst tegen Langdorp. En ze staan nu bovenaan in 4-E. We gaan straks ook eens praten met de nieuwe trainer van Molenbeek. Tot zo.
2: Het is 7 uur.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
6: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden, 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
5: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
7: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
5: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlene Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd derde. Lotte Kopecky eindigde als zesde en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
8: Ja, ik ben zo blij met het gevoel dat ik vandaag had. Ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven. En dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
5: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn vierde wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maximaal tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.

0: Sportliefhebbers, opnieuw welkom in het Demerstad Sportcafé. En we hebben nog heel wat in petto tussen nu en 8 uur. Om te beginnen nog met de voetbal uit de 4e Provinciale E. We hadden net al de winnaar van het duel tussen Schaffen en Langdorp aan de lijn. Hendrik Put van Sparta Schaffen. We gaan ook eens horen bij Jimmy Noels, de coach van Langdorp. Jimmy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-0 verlies. Ik denk dat je dan ontgoocheld bent.
1: Ja, enerzijds wel. Al moeten we wel toegeven dat we in de eerste helft eigenlijk tekort kwamen. Dus ik vond na de eerste helft wat Schaffen verdiend op voorsprong stond. Maar dan hebben we tijdens de rust wat proberen tijd te sturen. En dan hebben we in de tweede helft toch een heel ander gelaat getoond. Heel wat kansen bij elkaar gevoetbald. En ja, de bal wou er niet in, om het zo te zeggen. Ja. Dus ja, dat is een zure nederlaag, om het zo te zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je inderdaad die hele tweede helft Schaffen onder druk zet, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is ook kwaliteit, hè. Je moet op een bepaald moment kansen creëren, maar je moet ze natuurlijk ook afmaken. En ja, als je jezelf niet beloont, ja, dan kan je niet winnen.
0: Nee, dat is inderdaad een feit. Maar nog geen man overboord natuurlijk, hè. Jullie staan op 1 punt van Schaffen die nu voorlopig leider zijn. Volgende week een verplaatsing naar Lübeck B. Wat verwacht je daar?
1: Ja, moeilijk te zeggen. Als je naar de uitslagen van Lübeck kijkt, dan ben je wat verbaasd. Alleen verbaasd in negatieve zin op dit ogenblik. Mm-hmm. Maar ik ben toch altijd voorzichtig, omdat ik zeg altijd, elke wedstrijd moet gespeeld worden. En vooruitlopen of te zeker zijn van hetgeen wat gaat komen, dat kent meestal een slechte afloop. Dus dat gaan we niet doen.
0: Nee, oké. Maar je ziet het wel zitten om toch misschien terug mee naar de leiding te wippen.
1: Ja, natuurlijk. Ik zeg altijd, je moet er altijd blijven voor spelen. Het is niet omdat je 1 wedstrijd verloren hebt, dat plots alles slecht is. En nee. Omgekeerd, als je 1 wedstrijd wint, is ook niet plots alles goed. Dus nee.
0: Nee, dat is inderdaad ook een feit. Goed, we zien wel hoe het volgende week afloopt. Misschien kunnen jullie daar opnieuw met de 3 punten richting Langdorp trekken. Dank je voor de toelichting, Jimmy. En succes in Lübeck volgende week.
1: Bedankt.
0: Goedenavond en dag. Dat was Jimmy Noels, een beetje ontgoocheld natuurlijk. En dat is begrijpelijk. 1-0 verlies bij Sparta Schaffen. We zijn benieuwd wat het volgende week in Lübeck wordt.

0: Muziek van Casey en de Sunshine Band, dat was Give It Up. In de vierde provinciale E hadden we een nieuwe trainer bij Sporting Molenbeek dat op bezoek was bij Betekom B en met 2-0 verloren. Christophe van Roelen is overgekomen van Waanrode. En we gaan eens horen hoe die eerste wedstrijd onder zijn leiding is verlopen. Christophe, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-0 verlies in Betekom B. Ja, het is natuurlijk nog een beetje moeilijk, hè, want je bent nog maar een kleine week bij Sporting Molenbeek.
1: Ja, dat klopt. Op een week tijd kunnen natuurlijk niet alles veranderen wat er te veranderen valt. Maar er staat een goede basis, dus we moeten gewoon zien dat de spelers terug het vertrouwen krijgen en het spelplezier herbeleven. En dan denk ik wel dat we terug op de goede weg zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dat is bouwen naar de toekomst. Jij komt dus van Waanrode. Dat is heel snel gegaan allemaal.
1: Ja, dat is eigenlijk door omstandigheden redelijk snel gegaan. Ik wil daar eigenlijk verder niet meer op ingaan. Alles is al gezegd en geschreven. En ook veel waarheden en onwaarheden. Laat ons gewoon zeggen dat alles correct is afgehandeld. En dat we elkaar nog allemaal in de ogen kunnen kijken. En dat is voor mij zeer belangrijk.
0: Ja, dat is inderdaad een feit. En sinds dinsdag heb je de eerste training geleid bij Sporting Molenbeek.
1: Ja, dat klopt. Dinsdag de eerste training en donderdagavond de tweede.
0: Ja, en dan gisteren de eerste wedstrijd. Ja, wat is jouw eerste indruk?
1: Ja, ik mag wel zeggen dat er toch wel voldoende kwaliteit aanwezig is in de ploeg. Dat hebben we gisteren ook bewezen. Zeker de eerste helft was zeer goed voor ons, voor mij toch. Je hebt 300% kansen gehad. Jammer genoeg gaan die er niet in. Was net de efficiëntie iets te kort aanwezig. En dan word je redelijk uitgepakt op 3 minuten tijd. Krijg je 2 tegendoelpunten. Zeer 2 mooi afgewerkte tegendoelpunten waar er niets aan te doen was. Heel simpel. Maar alleen van een titelkandidaat als Betekom, we lagen eigenlijk niet onder. En we hebben ons nooit niet moeten beschaamd omdraaien. Of we zijn totaal niet weggespeeld. Dus ik vond wel dat mijn ploeg goed stond. En dat de jongens de taken hebben uitgevoerd die we hadden gevraagd.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is misschien wel positief naar de toekomst toe. Je komt natuurlijk meteen als trainer bij Molenbeek, die een moeilijk programma hebben. Eerst Betekom B. En volgende week komt Sparta Schaffen, de leider momenteel in de E-reeks.
1: Inderdaad, we hebben dan Schaffen en dan ook nog zelfs Binkom.
0: Oh ja.
1: Dus allee. Ja, oké. Okay. Maar ja, je weet, die ploegen, je moet in een keer krijgen. En misschien beter dat je die direct naar elkaar krijgt. Dan weet je direct hoe en wat. En ja, dat zijn dan heel goede waardemeters om te zien hoe ver dat we staan in ons proces naar een betere toekomst toe. Hè.
0: Ja, uiteraard. Ik weet niet of jij al ambities kan uitspreken waar je naartoe wil met dit Molenbeek dit seizoen.
1: Voor het moment is dat redelijk snel. We hebben ook gesproken met het bestuur en ook met de spelersgroep. We gaan totaal geen druk op niemand niet leggen. Nee. Het is gewoon zo, we moeten uit die negatieve spiraal nu geraken. En van zodra dat begint te draaien, dan hebben we daar meer zicht op. Maar eerst gaan we gewoon wedstrijd per wedstrijd aanvangen en kijken waar het schip strandt momenteel.
0: Ja, en het is een beetje onbekende reeks ook, hè? Want Molenbeek komt ook uit de F-reeks. Ja,
1: dat klopt, inderdaad. Vanuit de Tienstreeks naar de Leuvensreeks. Wat ik wel gemerkt heb en wat ik wel al gezien heb van coaches die ik dan ken, die zeggen dan toch wel, ja Christophe, het is toch wel een veel zwaarder reeks, wordt veel meer voetbal gespeeld.
0: Ja.
1: Dus langs de ene kant is dat positief, langs de andere kant weet je ook dat dat het eerste jaar dan ook een beetje aanpassen zal zijn en dan vervolgens breien op de grondvesten die er gemaakt zijn. Hè.
0: Ja, zo is dat. Oké, okay, Christophe, dank je om kennis te maken en we zijn benieuwd hoe het afloopt volgend weekend tegen Sparta Schaffen en dan bellen we jou zeker opnieuw.
1: Oké, hartelijk bedankt.
0: Oké, tot dan hè. Dag. Dat was Christophe van Roelen, de nieuwe coach van Sporting Molenbeek. 2-0 verlies bij Betekom B, maar dus ook een van de titelkandidaten. Net als Sparta Schaffen die volgende week naar Molenbeek komt. Dit is Mama's Jasje.

0: Mama's jasje met een cover eind jaren 90. Ik mis haar zo. We gaan naar vierde provinciale F in het voetbal. Drieslinter B Zout Leeuw 6-1. Glabbeek Zuurbende FC Geetbets 7-2. Bunsbeek Goetsenhoven 1-0. Halle Houtem Oplinter 6-1. Waanrode Neerwinde 7-0. Rummen Valahia 10-0. Dat zou rond deze tijd moeten aflopen, maar dat resultaat kennen we nog niet. Ruime overwinning nu voor Waanrode is horen bij de voorzitter Rudy Stok. Rudy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vandaag lukte het wel, hè? 7 doelpunten.
1: Ja, natuurlijk, ja. De tegenstander was iets zwakker dan we verwacht hadden, dus we hadden er een beetje bang van, want ze hadden toch ook 4-6, dus we zijn ook gaan winnen op de atlas. Dus een beetje bij slechtere startblokken, maar dan in het begon te lopen, ja, en je kunt dan scoren. Ja, is het vlotjes gegaan, ja.
0: Ja, en wie... Dat is mooi. Wie heeft de leiding op zich op het ogenblik? Was het T2?
1: Op dit moment is T2, ja.
0: Ja, inderdaad. En jullie zijn op zoek naar een opvolger voor Christophe van Roelen.
1: Ja, we zijn er nog altijd niet uit willen. We gaan er zo kijken. We gaan even afkrachten. Dus we hebben heel wat kandidaten. Dus we moeten kijken nu. Ofwel doet hij het verder. Of we zijn er nog niet uit, ik zou het zo zeggen.
0: Nee, en jullie hebben nu even de tijd, hè, want een vrij weekend volgende week.
1: Ja, volgende week spelen. Dus we gaan deze week rustig de koppen bij elkaar steken en zien hoe het verder moet. Ja,
0: ja, en dan... zien om tegen de eerstvolgende wedstrijd een knoop door te hakken.
1: Ja, dat is de bedoeling. Dat hij, als er een nieuwe komt, als zeg ik, hè, want dat zal geld blijft het jury, dan gaan we toch zorgen dat hij al een week tijd heeft voor de ploeg leren te kennen. Ja,
0: ja, uiteraard. En Goetsenhoven wordt de tegenstander binnen 2 weken.
1: Ja, meer geen gemakkelijke klus dus.
0: Nee.
1: We zullen zien.
0: Oké,
1: er zal geen gemakkelijke klus voor Waanrode zijn dit jaar, want iedereen kent ons een beetje, dus... plooit iedereen zich een beetje dubbel tegen ons.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hè. Goed, ik wens je succes met de zoektocht naar de coach of eventueel het behoud van de huidige. En dan horen we binnen een paar weken wie dat precies wordt. Dankjewel, Rudy.
1: Oké, graag gedaan.
0: Goedenavond, dag.
1: Dag.
0: Dat was Rudy Stok, de voorzitter van Waanrode. 7-0 gewonnen tegen Neerwinde. En we zijn benieuwd wie op de bank zal zitten als trainer binnen 2 weken.
2: Johan?
3: Ja?
2: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
3: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
2: Ik bel Silco Autoglas wel.
3: Silco? Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
2: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
3: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
2: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
3: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
4: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
5: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betalen gaan we VND in Halen.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
8: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
10: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
13: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
14: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: De Free Electric Band, een van de klassiekers van Albert Hammond. We gaan naar het voetbal in Limburg. Eerste provinciale. Koersel Langlanden 4-0. Zonhoven Velm 1-3. Park Houthalen Helson Helchteren 1-0. Turkse Rangers Elen 1-4. Lindelhoeven Kadijk 0-2. Herk FC tegen Hoeselt 2-0. Torpedo Hasselt Anadol 1-0. En Kortesem Vlijtingen 0-2. En dan kijken we naar het klassement. En daar staat Vlijtingen bovenaan met de 10 op 12. 1 puntje meer dan Torpedo Hasselt en Kadijk. Herk is gedeeld vijfde met de 7 punten. We gaan dus horen bij de coach van Herk, Alain Hermans. Alain, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 2-0 gewonnen tegen Hoeselt. Verdiende overwinning.
1: Ja, ik ga zeggen, dus ik was vorig twee seizoenen geleden trainer in Hoeselt, dus ja. Goed, het was een blij wederzien, zal ik zeggen, langs beide partijen, maar ik denk wel aan de hand van het totaalbeeld, misschien wel net de verdiende overwinning, ja.
0: Ja, twee keer kunnen scoren en de nul gehouden, ja, dan verdien je 3 punten, hè.
1: Ja, tuurlijk, maar in het voetbal is het vaak zo. Het hangt vaak van kleine factoren af. Dus ik denk dat vandaag bij de momenten de doelman ons op het juiste moment recht houdt. En ja, tuurlijk, als het dan 2-1 wordt, ja, een jongere groep, ja, dan kan er paniek in de ploeg sluipen. Maar voor mij is vooral zeer bevredigend.

0: Het is mooi dat je zo'n lachje ertussenin zet. Dus, het is al eventjes geleden, denk ik, in Herk, dat we op deze positie staan. Maar ik heb nog alle vertrouwen in deze groep dat we nog stappen zetten en dat we eigenlijk dit seizoen wel echt wel aan de linkerkant thuis horen.
1: Ja, en jullie willen misschien meedoen voor de top 5?
0: Dat moet de doelstelling zijn. Dus ik bedoel, ik heb vorig jaar overgenomen. We hebben een schitterende einde de seizoenreeks ingezet, de laatste 10 wedstrijden. En dat is gewoon de verderzetting op hetgeen waar we mee bezig zijn. En dat is goed voetbal, verzorgd voetbal brengen. En het is plezant voor de supporter, denk ik.
1: Oké, mooi. Landen is de volgende tegenstander. Die staan met 4 op 12 een beetje onderaan. Wat verwacht je daar?
0: Gelijk ik alle wedstrijden verwacht dat als je speelt met de juiste mentaliteit en met de voetbalkwaliteiten die wij hebben in Herk, dat we deze wedstrijd moeten kunnen afsluiten met 3 punten.
1: Oké, dat wens ik jou toe. Dank je Alain voor het gesprekje en succes in de landen.
0: Vriendelijk bedankt.
1: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Alain Hermans, de coach van Herk, tevreden na de 2-0 winst tegen zijn vorige ploeg Hoesselt. En volgende week dus naar Landen.

0: Dat is voor de liefhebbers van de rock'n'roll. Status quo met Dear John. We gaan naar het voetbal in Limburg in de tweede provinciale A. Tessport B, Meeuwen 0-3. Breebeek B, Maasland 1-3. Hamond, Paal Tervant 0-2. Op Glabbeek, Turkse FC 5-0. Lut Lommel, Exel 4-1. Peer tegen Kaulille 1-1. En Mechelen aan de Maas tegen Boorsum werd 3-1. En Houthalen tegen Gruitrode 2-0. En dan zien we in het klassement Mechelen aan de Maas aan de leiding met 10 op 12. En onderaan heeft Paal Tervant zijn eerste driepunter beet en schuift dus een beetje op gedeeld 12e nu. Eens horen bij de coach van de Paal, Nick Oeien. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Deugdoend, denk ik, hè, de eerste driepunter.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen in de club daar heel content over is. En het was ook verdiend. Dat was het de voorbije weken ook wel geweest, maar we werden niet beloond. We hebben heel veel tegenslagen gekend. Dus ja, het was zeer zeker deugdoend. Ja.
0: Ja, en de nul ook weer gehouden, dat is ook mooi.
1: Ja, dat klopt. Dat was een zeer moeilijke verplaatsing. De laatste jaren hebben we daar weinig punten kunnen halen. Dus het was misschien een andere insteek van de wedstrijd. We hebben het initiatief een beetje aan Hamond moeten laten gedurende de wedstrijd. Maar in de eerste helft hebben we dan op een stilstaande fase kunnen scoren. En die jongens waren echt overtuigd om die punten mee te pakken. De tweede helft hebben we dan vanuit diezelfde sterkte een omschakeling gespeeld. En ja, op die manier zijn we een kwartier voor tijd dan op 0-2 gekomen. En Hamond heeft wel hard geprobeerd en het meeste balbezit gehouden.

0: Maar ja, we hebben echt wel alles ervoor gelegd gisteren en verdiend 0-2 gewonnen.
1: Oké, mooi. En daar kunnen jullie misschien op verder bouwen. Misschien zijn jullie wel gelanceerd.
0: Ja, het was de laatste weken al, het is nooit slecht geweest. Hè. Het is ondanks alle afwezigen, waar we eigenlijk nu al een deel van aan het recupereren zijn. Maar we mochten eigenlijk de laatste weken ook niet klagen over de vervangers, die jonge gasten. Die hebben al perfect gedaan, want we hebben elke wedstrijd die we gespeeld hebben we kunnen winnen. Sommige hadden we zelfs moeten winnen, dus dat was een beetje zuur. Nu, deze wedstrijd was niet onze beste, maar nu pakken we wel de 3 punten, dus... ja, ik denk dat we met vertrouwen naar vooruit kunnen kijken.
1: Ja, en de volgende wedstrijd is een thuismatch tegen op Glabeek. Mits winst zouden jullie zelfs op gelijke hoogte van die ploeg kunnen komen.
0: Ja, dat klopt. Maar de reeks is zo geëvolueerd dit seizoen dat we eigenlijk elke week, elke ploeg is aan elkaar gewaagd eigenlijk. Elke week zijn er ploegen als tegenstander die heel goede kwaliteiten hebben. En waar wij eigenlijk altijd onze sterktes moeten uitspelen. Volgende week zal dat zijn onze thuiswedstrijd. Normaal hebben wij altijd een goede thuisreputatie. Wij kunnen daar meer druk uit oefenen op ons eigen veld. En ja, ik reken er toch wel op het enthousiasme dat nu er volledig ook is, altijd al geweest is, maar op eigen veld is dat nog altijd een beetje groter, dat we toch zeker voor die 3 punten gaan, ja.
1: Oké, ik mag dat samen met jou hopen. Oké, Nick, bedankt voor het gesprekje en succes tegen op Glabeek volgende week.
0: Dankjewel.
1: Goedenavond, dag.
0: Goedenavond, dag.
1: Dat was Nick Oeien, de coach van Paal Ter Vand, na de 0-2 winst in Hamond en volgende week dus de thuismatch zaterdagavond tegen op Glabeek.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Muziek van Earth, Wind and Fire, dat was In the Stone. We gaan nog even terug naar het voetbal in Brabant. Want in de derde provinciale D stond om 5 uur de topper tussen Hoegaarde B en ATO B op het programma. En de winnaar van dat duel zou alleen leider worden. We gaan dus horen bij een van de spelers van ATO B, dat is Jordi Swinne. Jordi, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je hebt wel moeten toekijken vanaf de zijlijn, want je bent geblesseerd momenteel, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad geblesseerd. Maar geen probleem om bij zo'n match te mogen toekijken, natuurlijk.
0: Ja, en
1: altijd fijn.
0: Ja, uiteraard. Het gaat om de leidersplaats. Vertel zelf eens, wat is de uitslag geworden?
1: We zijn hier 0-4 komen winnen op het veld van Hoegaarde, dus dat is een zeer mooie uitslag. Zeker ook niet verwacht. Hè. Dus het is een mooie wedstrijd. Hè. Dus twee goed voetballende ploegen en dan 0-4 te winnen, ja, dat is toch wel verrassend op zich.
0: Ja, inderdaad. We kijken eigenlijk allemaal verrassend naar de resultaten van ATO B. De afgelopen paar jaar altijd vechten tegen de degradatie. En nu staan jullie zowaar alleen aan de leiding.
1: Ja, klopt. Ik denk dat er een aantal spelers ook wel het volwassen voetbal ook wel meer hebben leren spelen. Dus dat zien we ook wel. Dus er wordt gevochten op het veld. En we houden de bal goed bij momenten. En we weten te prikken wanneer het nodig is. Dus,
0: En is dat het verschil met ATO B in het verleden?
1: Ja, toch wel. Ik merk dat die ervaring in derde provinciale toch wel meer in de ploeg aan het geraken is. Ik denk dat de kwaliteit er altijd al in zat. En nu zien we dat ook, dat die uitslagen of dat die wedstrijden ook over de streep getrokken worden. Dat er nu wel punten gehaald worden. Dus dat is wel een mooi.
0: Ja, wat is de ambitie eigenlijk voor ATO B?
1: Goh, ik denk de ambitie, ik denk dat het altijd gezegd geweest is dat we een rustig seizoen willen draaien. Zoals ik zelf al zei, dat we andere jaren tegen degradatie spelen. Is het nu de bedoeling om dat niet te doen? Hè? Dus dat we makkelijker in derde ons eigen kunnen handhaven. Ik denk dat we op dit moment inderdaad goed op weg zijn om dat te doen.
0: Ja, en linkerkolom of wat beogen jullie?
1: Ja, als speler en ik denk dat we altijd wel de ambitie hebben om elke match te winnen. Dus als we dat blijven doen, dan gaat misschien linkerkolom inderdaad een mooie doelstelling, denk ik. Dus dat is inderdaad een goed punt om daarvoor voor te gaan.
0: Ja, volgende tegenstander Lübeck, waar jullie naartoe trekken, heeft 6-12. Wat zijn daar de verwachtingen?
1: We hebben tegen Lübeck B ook in de voorbereiding gespeeld, in de beker. Dus we weten ook dat de B-ploeg en de A-ploeg een beetje hetzelfde spel spelen. Dus het is absoluut een te duchte tegenstander, dus ook op het kunstgrasveld.
0: Ja.
1: Het is een thuismatch, denk ik. Maar het is sowieso, het spel dat zij spelen is ook zeer hoog druk zetten en dergelijke. Dus het gaat een snelle wedstrijd worden met hoog baltempo.
0: Ja. Oké. En gaan jullie voor de 15-15?
1: Ja, ik zeg het, we proberen elke match te winnen. Dus als we die winnen, inderdaad, hebben we 15-15. Dus dat moet overgaan.
0: Ja, en hoe zit het met jou? Kan jij snel je plaats in de ploeg terug innemen? Hoe lang moet je nog revalideren?
1: Ja, ik heb op speeldag 1 een spierscheur opgelopen van een drietal centimeter. We zijn ondertussen bijna 3 weken verder. Dus ik ga proberen inderdaad deze week trainingsarbeid weer op te pikken. Ik ben stilaan terug aan het lopen, dus hopelijk snel weer in de ploeg.
0: Oké, dat wens ik jou toe. En een nieuwe overwinning volgende week misschien wel in Lübeck. Dank je voor de toelichting, Jordi, en succes volgende week.
1: Oké, bedankt.
0: Goedenavond, hè. Dat was Jordi Swinne na de overwinning 0-4 van ATO B bij Hoegaarde B en alleen leider in derde provinciale D.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
8: De hits die je kent in de stad.
9: En we gaan intussen in het voetbal een paar reeksen overslaan meteen naar vierde provinciale B in Limburg. Met deze uitslagen Linkhout B tegen Heusden Zolder B 3-0, Lumme B Ham 0-1, Anadol B Halen 2-1, Loksbergen Leopoldsburg B 4-2, Beringen FC SK Meldert 7-0 en Bolderberg Paal Tervant B 4-0. In de stand 1 ploeg met het maximum, Beringen FC met 12 punten en een doelpuntensaldo van plus 16. Is horen bij de coach Jeroen Huismans. Jeroen, goedenavond.
10: Goedenavond.
9: Ja, het blijft goed gaan, hè, met Beringen FC. Ruime overwinning alweer.
10: Ja, het gaat goed. De ploeg draait nu goed. Alles loopt heel vlot.
9: Ja, en de doelpunten gaan er vlot in.
10: Ja, dat is waar. We spelen ook hele goede voetbal en dan komt de kans automatisch wel. En we werken redelijk goed af nu.
9: Ja, inderdaad. Een doelpuntensaldo van plus 16 na nog maar 4 wedstrijden. Dat zegt al veel, hè?
10: Ja, inderdaad. Ik zeg, zoals ik al zei, hartstikke ploeg heel goed draait en je creëert heel veel kansen. Dan moet je ze ook alleen maar binnen te. En dat doen we op dit moment wel heel goed.
9: Ja, en veel volk, hè. Ik lees op jullie Facebookpagina opnieuw meer dan 400 mensen.
10: Ja, dat is zo. Ja, het leeft wel. Ik al gezegd heb dat het helemaal leeft in Beringen. En als de prestaties goed zijn, blijft het volk ook goed komen. Dus,
9: Ja, inderdaad. Ja, door het forfait van jullie naamgenoten, als ik het zo mag zeggen, HSC Beringen, hebben jullie nu een vrije week?
10: Ja, inderdaad. We hebben wel een vriendenwedstrijd aangevraagd voor volgende week. Maar spijtig genoeg hebben we dan eigenlijk gewoon een vriendenwedstrijd in plaats van een competitiewedstrijd.
9: Ja, en dat is vervelend, hè?
10: Ja. zeker een aanloop naar de topper toe tegen Ham. Dus.
9: Ja, inderdaad. En de topper tegen Ham, dat is de eerstvolgende match dan?
10: Ja, 3 oktober.
9: Ja, inderdaad. Zaterdag 3 oktober. Dan spelen jullie dus tegen Ham United in het eigen stadion. Dus ja, dat gaat misschien nog meer volk opleveren.
10: Ja, ze verwacht toch rond de 500-600 mensen die komen kijken. Dus ja, hier en daar wordt dat er al veel reclame rond is gemaakt. Ja. Dus zal er wel redelijk wat volk komen.
9: Ja, inderdaad. En gaan jullie voor de overwinning?
10: Natuurlijk. We proberen het maximaal zo lang mogelijk vol te houden. Dus,
9: jullie willen de rol van titelkandidaat echt wel spelen?
10: Ja, eigenlijk wel nu. Ja, we zitten nu al 4 wedstrijden ongeslagen. Als we nu Ham nog eens kunnen pakken, ja, dan zit alles op schema. Dus,
9: dat is leuk ook als trainer, hè?
10: Ja, inderdaad.
9: Ja, oké. Okay. Goed, in ieder geval, proficiat met de zegen. En geniet dan één vrije speeldag. En dan binnen 2 weken dus die topper op zaterdagavond tegen Ham. Veel succes daar, Jeroen.
10: Oké, dank u wel.
9: Goedenavond, dag.
10: Hetzelfde, fijne avond.
9: Dat was Jeroen Huismans, de coach van de FC Beringen. Bovenaan 12 op 12 in de 4e Provinciale B in Limburg.

0: Dansen.
1: Muziek van Lulu, Take Your Mama for a Ride. We gaan naar het zaalvoetbal in de tweede klasse B met deze resultaten. Meeuwen Antwerpen 2-4, Lierse Spartak Sint-Truiden 7-5, Luik Houthalen La Baracca 6-4, Futsal Chocudo Aarschot tegen Welle 2-2, Hoboken wint met 7-3 van Malle en Baracca Maas Mechelen met 7-6 van Randst. Een gelijkspel voor Chocudo Aarschot is horen bij de voorzitter Dirk Arnoets. Dirk, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Tevreden met een gelijkspel of had het meer moeten zijn?
2: Tevreden en het had meer moeten zijn.
1: Ja, dus beide.
2: Tevreden in het opzicht van Welle is een ploeg van al een aantal jaren toch die topspelen in tweede klasse. En al een toch al 6-7 of langer zelfs een ploeg is die altijd top 5 gespeeld heeft.
1: Mm-hmm.
2: Dus het blijft een te duchte ploeg.
1: Ja.
2: We gaan ook altijd op lange termijn zitten die altijd met een goede basis en die blijft lang bij elkaar en dat is een goede blok. Dus dat is een ploeg die geen enkele ploeg mag onderschatten. En daar is ook verplaatsing, het maakt niet uit.
1: Nee.
2: Langs de andere kant hadden we die match moeten kunnen winnen. We hadden ze ook kunnen verliezen in de laatste seconde. Maar dat zou natuurlijk een vertekend beeld geweest zijn.
1: Ja, uiteraard. Dus al bij al een billig gelijkspel.
2: Ja, dat gelijkspel. Eerst en vooral de eerste goal geven we. De tweede mag ook niet vallen, maar de eerste goal geven we sowieso weg. Laat al ons in onze rug gaat vallen en daar scoren ze eigenlijk. Het was al een minuut of anderhalve minuut, denk ik.
1: Ja.
2: En dan zijn we terug op 1-1 gekomen, dat was ook rust.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk hebben we 3/4 van de wedstrijd hebben we eigenlijk op de helft van
1: Welle gespeeld.
2: En we kunnen zeggen, hun doelman heeft daar goed dat punt gepakt.
1: Ja, oké, goed. De doelman die heeft voor hen dan wel dat punt uit de brand gesleept. Volgende week trekken jullie naar Antwerpen. Wat verwacht je daar van die Future Academy, zoals daar staat?
2: Ja, nee, dat moet 3 punten opleveren.
1: Ja.
2: Daar kunnen we niet over discussiëren, dat moet 3 punten opleveren.
1: Oké, dus als dat niet gebeurt, dan zou je dat zeer erg vinden.
2: Dat zou een heel erge vraag zijn als we dat niet moesten kunnen doen.
1: Nee, oké, goed. Dan wens ik jou dat zeker toe. Dank je voor het gesprekje, Dirk, en succes volgende week.
2: Oké, okay, dat was goed.
1: Goedenavond, dag. Dat was Dirk Arnoets, de voorzitter. Al bij al tevreden met de 2-2 tegen Wellen. Volgende week moeten het zeker 3 punten worden daar in Antwerpen. Dit zijn de Supremes.

De happening van de Supremes. Ik heb nog tijd voor basketbal in de eerste provinciale bij de mannen. Verlies voor een paar regioploegen. Aarschot heeft wel gewonnen in Dilbeek met 69-84. Klem Scherpenheuvel verloor 73-60 bij de Leuvenbergs C. En ook Toyota Wouters Diest ging onderuit bij Phoenix Leuven 65-57. En dat betekent in het klassement dat Aarschot wel aan de leiding is samen met Overijse en Vilvoorde C. Zij hebben dus 6-6.

0: Ja, het is een tuinfeestje bij Ricky Nelson. Alleen als het niet regent natuurlijk, de Garden Party. Ik mag nog wat volleybalnieuws geven, want goed nieuws voor Golazzo Averbode. De mannenploeg in de derde klasse C heeft gewonnen met 3-1 van Zoersel B en is alleen leider, dat is mooi. En de vrouwen die volgen hen in de tweede provinciale B. Daar heeft de A-ploeg van de vrouwen van Golazzo Averbode Wijchmaal C geklopt met 3-0 en heeft 6-6. Een van de drie ploegen daar trouwens. En ik rond af met te vertellen dat Club Brugge tegen Racing Genk met 2-0 aan de leiding staat. Dit was het Sportcafé voor vanavond. Veel plezier met Michel zometeen.
1: Het is 8:00.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
4: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
3: De bestuurder is opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommern in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. In Montreal in Canada is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Remco Evenepoel rijdt als laatste. Hij start om 8:30. Ons coach Serge Pauwels zit straks in de volgwagen en ziet geen stress bij zijn kopman.
5: Ik denk dat hij zo'n tijdrit echt probeert te benaderen als elke andere tijdrit. En dat is dat vast regime dat straks eigenlijk nu al gestart is. Maar zo vanaf het moment dat hij ook op de rollen gaat, is dat per minuut uitgekiend en gaat hij gewoon doen wat hij normaal is.
3: Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlene Reusser. Lotte Kopecky werd 6e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: Bijna 6:06 geworden bij Radio Demerstad met Elton John. Willem, die trakteerde ons vanavond alweer op alle sportuitslagen. Dankjewel.
1: Van 8 tot 10.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.

Il Volo. Heel mooi van Zucchero. Misschien schuilt er in jou ook wel een prima zanger. Je kan dat altijd wel eens testen natuurlijk. En nu dinsdagavond om 20 uur nodigt het gemengd koor Docibeltje in de kerk van Averbode uit voor een open zangrepetitie. De toegang hiervoor is gratis.

What a Woman, een van die grote hits van Vaya Con Dios. Vanaf morgen, maandag 21 september, starten er werken voor de heraanleg van de parking aan het gemeentehuis van Gladbeek. En hierdoor kunnen de twee autodeelwagens niet meer geparkeerd worden aan het gemeentehuis.

gemeentehuis en kan ook de laadpaal daar aan het gemeentehuis tijdelijk niet meer gebruikt worden. Dus staan de twee autodeelwagens vanaf morgen maandag op de parking van de Glazuur. You know.

0: steeds bij Easy Listening, de mooiste classics, Dr. Hook. Op zaterdag 26 september om 14 uur gaat aan het Demerbrugje in Langdorp de Demerjogging van start over 5 of 10 kilometer. De kinderen kunnen deelnemen aan de 200, 400 of 600 meter.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Carousels met hun nummer dat toch al wel een aardige leeftijd begint te krijgen. Zo'n 59 jaar geleden was dit.
1: Michel de Groot.
2: Van 8 tot 10. Easy listening. It's

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
4: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeggen jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
3: In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Voorpommeren, in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. De CDU van bondskanselier Merz haalt er amper 5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: We vinden hem geregeld terug in de playlist op zondagavond. De man heeft natuurlijk fantastische nummers. Michael Bolton. Morgen maandag 21 september zal vanaf 6 uur in de ochtend de Mierenberg in Bekkenvoort afgesloten zijn tussen de Dorpstraat en de Bekweg. En dat voor bouwwerkzaamheden.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening.
2: Michel.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20.30 uur. Reserveer via kvt.be.

kwestie van wat te zorgen voor afwisseling. Daarnet de jaren 60 met Nina Simone. Uiteindelijk naar de jaren 80 met Tiffany. En nu bracht Simply Red ons bij de jaren 90.

fijn nummer. Human Nature. Het gaat over een man die zich afvraagt of hij wordt behandeld als individu of als deel van de gemeenschap. Het werd geschreven door Steve Porcaro van de groep Toto voor Michael Jackson. Nu Stevie B.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september. Met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: De

0: Er is nieuwe muziek tegenwoordig van Hoover. Vond je dat? Was een hele tijd geleden. Dit was nog even terug naar 2011. Ik wens je nog een hele fijne verdere zetting van je zondagavond. En daar zal mijn collega Frits uiteraard je in bijstaan. Graag tot volgend weekend.
1: Bye.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Alex Segaert werd 11e. Hij is trots op zijn eigen prestatie, maar zeker ook op die van Remco.
4: Dat is een absolute klasse. Als je het 4 jaar op rij zo gemakkelijk ook voor elkaar speelt, dan zijn een hele grote kampioen. Met een pet vooraf, chapeau Remco.
3: In ons volgende nieuws hoor je ook een reactie van Remco Evenepoel zelf. Morgen houdt premier Bart De Wever begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. Ze moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever heeft een startnota opgesteld met een hele reeks mogelijke maatregelen. Wedstrijdjournalist Rob van Herk.
5: Het is de strategie van De Wever om niet te veel in zijn eigen kaarten te laten kijken. Dat heeft hij bij vorige begrotingsrondes wel gedaan. Zelf een voorstel op tafel gelegd en hier zegt hij nu, kijk, dit zijn de maatregelen, maar beste heren ministers, zeg jullie maar eens hoe jullie ernaar kijken, hoe jullie die 10 miljard willen zoeken.
3: Het kernkabinet komt morgen om 10 uur samen. In Rusland komt Verenigd Rusland als winnaar van de parlementsverkiezingen uit de bus, zoals verwacht. Het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning behaald tegen Racing Genk. Het werd 3-0. Club Brugge is derde in de stand op 1 punt van de leiders, Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. KV Kortrijk haalde zijn eerste punten van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. En de plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Een recordbedrag. Dat laat de organisatie zelf weten. Afgelopen weekend gingen naar jaarlijkse gewoonte honderden teams op pad om plantjes te verkopen. De opbrengst gaat naar kankerpreventie, onderzoek naar behandelingen en betere zorg voor mensen met kanker. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: Use it up and wear it out. Maak het weekend maar vol bij gezellige muziek op de achtergrond. Alvast bedankt voor het luisteren. En Michel, jou danken we voor jouw bijdrage. Baby, it's you. Mijn tijd voor baby's is al lang voorbij. Zelfs de kleinkinderen worden of zijn al jonge mensen.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: Nog even en ze trekken naar de disco.

of My Love. Voor de populairste en grootste hits aller tijden moet je bij Demerstad zijn. Jou gepresenteerd volgens het stramien: veel plaatjes, weinig praatjes. Laten we daar niet mysterieus over doen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

8 days a week. 8 dagen in een week? Ja, je hebt 3 soorten mensen. Zij die kunnen tellen en zij die niet kunnen tellen. Eens even kijken wat er zoal vermeldenswaard is voor een 20e september. In 1982 werd de dorpskern van L'Église in de provincie Luxemburg getroffen door een tornado. In 1839 wordt in Nederland de eerste spoorlijn van dat land in gebruik genomen. Die verbindt Haarlem en Amsterdam. Nog veel dieper terug in de tijd. In 1519 begint Magellaan aan zijn reis rond de wereld.

Your Friend of Mine. Wie luistert naar Radio Demerstad in het algemeen en naar dit programma in het bijzonder, kunnen we moeilijk anders beschouwen dan als een vriend. Ook via de radio kan je een hechte band scheppen met anderen. Elk in dit geval aan zijn kant van de lijn.

0: Dit is Your Land. En we delen het graag met anderen, als ook zij respect opbrengen voor ons. Dat respect verdienen ook de mensen van Belga, om steeds stipt klaar te staan voor nieuwsoverzicht.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We gaan nu naar Elven met Donna Summer. Maar ook daarna houden we alles onder controle. Of, dat proberen we tenminste.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. Hij haalde het overtuigend in Montreal in Canada. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Evenepoel is uiteraard tevreden over zijn wedstrijd.
4: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. De bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
3: Evenepoel wordt voor de vierde keer wereldkampioen. Hij evenaart zo het record van Fabio Cancellara en Tony Martin. Hij is wel de eerste die vier keer op rij wint.
4: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
3: Alex Zegaert werd vandaag elfde. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij Anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in ons voetbal heeft KV Kortrijk zijn eerste punten van het seizoen behaald. Het won met 1-0 van Beveren. Kortrijk staat nu 16e, Beveren 9e. Eerder op de avond won Club Brugge met 3-0 van Racing Genk. Club staat derde op 1 punt van de leiders Union en A-Gent. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

0: dit dan? Haal je in de kelder een drankje om het laatste weekenduur nog wat gezelliger te maken? Ja, waarom niet? Flash in the night. Hopelijk krijgen we op dit uur niet te maken met bliksem en donder.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: Iedereen andermaal.

The Way to Your Heart. Volg je hart is een waarheid als een koe, maar ook een dooddoener. Soms komt het erop aan om wat je hoofd zegt te negeren en je gevoelens te volgen. En dan kom je geregeld heel anders over bij de anderen.

Life's what you make it. Je bent grotendeels verantwoordelijk voor je eigen geluk of je eigen ongeluk. Verlies zeker de kleine dingen niet uit het oog en probeer positief over te komen bij je naasten. Want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

meisje in Engeland. De titel laat me spontaan denken aan de serie Who Pays the Ferryman? Wie betaalt de veerman? Ik was dolblij te kunnen opmerken dat de reeks opnieuw werd uitgezonden op Eclipse TV. Inderdaad, een serie nog altijd

0: Life is a rollercoaster. En het rolt al maar sneller. Zo dadelijk weer klinkt alweer het tijd zijn van middernacht. We staan dus op de drempel van een nieuwe werk- en schoolweek.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.
0: We danken je van ganser harte voor het luisteren. En spreken graag nu al af voor volgende week. When I

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13.
4: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. De bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
3: Alex Segaert werd elfde.
5: Content met de tijdrit dat ik gereden heb. Bewust niet te zot vertrokken. En dat ik nog wat over had voor het slot. En dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed. Daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier. Je moest dan met een top 10 afsluiten. Maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie die ik geleverd heb.
3: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij was 57 seconden sneller dan de nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13.
4: Van in de start had ik wel het gevoel dat ik volledig in controle was over het parcours. Bochten verliepen perfect. De lange rechte stukken waren ook echt heel stabiel en stevig. Dus ik denk dat het globaal gezien een van mijn beste tijdritten was, denk ik.
3: Alex Zegaert werd elfde.
5: Content met de tijdrit dat ik gereden heb. Bewust niet te zot vertrokken. Dat ik nog wat over had voor het slot. En dat voelde ik echt wel. Het gevoel was echt wel goed. Daar ben ik heel tevreden mee. Het ging natuurlijk net iets mooier. Je moest het dan met een top 10 afsluiten. Maar eerlijk gezegd ben ik wel trots op de prestatie die ik geleverd heb.
3: Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump zullen elkaar binnenkort ontmoeten in New York. Dat laat Zelensky weten. Hij verwacht dat die ontmoeting veel kan veranderen. Het is niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. De komende week zijn veel regeringsleiders in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Droog met opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, af en toe wat wolken bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen blijft het vrij zonnig bij maxima tot 23 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Tjeckset strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10:00 samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij, maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.